0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 3:00.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Pepijn van der S. uit Amsterdam, eerder veroordeeld tot 4 jaar cel voor afpersing en datadiefstal, werd opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij hackerscollectief Shiny Hunters. Hij wordt ook verdacht van het uitlokken van 2 moorden in het buitenland. Zijn voorarrest is met 90 dagen verlengd. Zijn werkgever Benjamin Korper reageert verbaasd. De Nederlandse milieuorganisatie Both Ends dient een klacht in bij de Europese Commissie tegen Nieuw-Zeeland wegens het schenden van klimaatafspraken uit een handelsakkoord met de EU. Nieuw-Zeeland hief een verbod op olie- en gasboringen op zee op en maakte een klimaatzaak tegen een zuivelconcern onmogelijk via nieuwe wetgeving. Both Ends wordt gesteund door Greenpeace en Environmental Law Initiative. Calin Georgescu, de voormalige pro-Russische presidentskandidaat van Roemenië, is aangehouden in zijn woning nabij Boekarest. Hij wordt verdacht van fraude en het oprichten van een criminele organisatie. De rechtbank stelde justitie in het gelijk na een beroepszaak, waardoor Georgescu 30 dagen vast blijft zitten. Honderden aanhangers verzamelden zich voor het gerechtsgebouw in Boekarest. Burgemeester Halsema stuurde rapper J in juni een persoonlijke brief op de dag van zijn eerste concert in Arnhem met het verzoek Amsterdam direct na zijn laatste optreden te verlaten. Ze erkende geen juridische bevoegdheid te hebben, maar noemde zijn antisemitische en nazi-verheerlijkende uitspraken pijnlijk voor de stad. En dan nog het weer. Vannacht trekt wat hoge bewolking over het land en zijn er heldere perioden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden en voor de tijd van het jaar is dat erg zacht. In het zuiden van Limburg ligt de temperatuur zelfs tussen 18 en 20 graden. In de ochtend stijgt de temperatuur al snel naar 16 tot 19 graden en later in de ochtend wordt het op steeds meer plaatsen 18 graden. En tot zover het nieuws.
2: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

Dan zag op straat een meisje gaan, hij sprak haar even later aan en deed meteen zeer verliefd. Pasha Hassan had dat toch maar niet gedaan, want zag je daar je vrouw niet staan, die voelde zich zeer gegriefd.

Hassan kreeg toen tot zijn grote schrik van vrouw lief links en rechts een tik en was toen niet meer verliefd. Salem, Salem aleikum, Salem aleikum, mashallah, alhamdulillah.

toen weer met grote spijt aan de goede oude haremtijd. Daar had hij toen maar geleefd. Pasha Hassan, ach hoe hij die tijd benijdt. Van minden zonder narigheid, toch had hij dat maar beleefd.

0: Aha, San, want als jij eens ruzie kreeg met één zo'n haremhelleveeg, dan had je niet lang geleefd.
1: Salem,
0: Salem, Salem, Alekom.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 4 uur.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Pepijn van der S. uit Amsterdam, eerder veroordeeld tot 4 jaar cel voor afpersing en datadiefstal, werd opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij hackerscollectief Shiny Hunters. Hij wordt ook verdacht van het uitlokken van 2 moorden in het buitenland. Zijn voorarrest is met 90 dagen verlengd. Zijn werkgever Benjamin Korper reageert verbaasd. De Nederlandse milieuorganisatie Both Ends dient een klacht in bij de Europese Commissie tegen Nieuw-Zeeland wegens het schenden van klimaatafspraken uit een handelsakkoord met de EU. Nieuw-Zeeland hief een verbod op olie- en gasboringen op zee op en maakte een klimaatzaak tegen een zuivelconcern onmogelijk via nieuwe wetgeving. Both Ends wordt gesteund door Greenpeace en Environmental Law Initiative. Calin Georgescu, de voormalige pro-Russische presidentskandidaat van Roemenië, is aangehouden in zijn woning nabij Boekarest. Hij wordt verdacht van fraude en het oprichten van een criminele organisatie. De rechtbank stelde justitie in het gelijk na een beroepszaak, waardoor Georgescu 30 dagen vast blijft zitten. Honderden aanhangers verzamelden zich voor het gerechtsgebouw in Boekarest. Burgemeester Halsema stuurde rapper J in juni een persoonlijke brief op de dag van zijn eerste concert in Arnhem met het verzoek Amsterdam direct na zijn laatste optreden te verlaten. Ze erkende geen juridische bevoegdheid te hebben, maar noemde zijn antisemitische en nazi-verheerlijkende uitspraken pijnlijk voor de stad. En dan nog het weer. Vannacht trekt wat hoge bewolking over het land en zijn er heldere perioden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden en voor de tijd van het jaar is dat erg zacht. In het zuiden van Limburg ligt de temperatuur zelfs tussen 18 en 20 graden. In de ochtend stijgt de temperatuur al snel naar 16 tot 19 graden en later in de ochtend wordt het op steeds meer plaatsen 18 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo.
3: Ziekenomroep!

0: winter is present.
1: Wim Poppink is de gids in spe. Hij neemt ons langs de kooien mee. En wie er wat te vragen heeft, die antwoord hij beleefd.
2: Is iedereen nu klaar? Vooruit, dan gaan we maar.
0: Wippie, wat is dat nu voor een beest? Je moet ons dat vertellen, want je bent hier meer geweest.
2: Dat is een aardig diertje en zijn naam is Olifant.
1: Maar waarom heeft dat dikke beest een staart aan elke kant?
2: Die voorste staart, dat is zijn neus.
1: Waarachtig, Wimpie, is het heus?
2: Ja, eerlijk, en het is niet mis als hij een keer verkouden is.
1: Tja.

0: Dat is een aardig diertje en zijn doopnaam is Kameel.
1: Oh, maar waarom heeft dat beest zo'n rare kronkel in zijn keel, zeg?
0: Dat is beslist zijn eigen schuld, maar zie je daar die grote bult?
1: Wel, zou je zeggen, want ik denk dat is pas een benzinetank.
0: Is iedereen voldaan?
2: Ja!
0: Dan zullen we maar gaan.
3: Ha! Wij hebben apenootjes.

0: bent niet meer geweest.
1: Dat is een aardig diertje, zoiets noemt men nu een aap.
2: Zeg, stammen wij nu allemaal af van zo'n behaarde kraat?
1: Dat kon wel eens de waarheid zijn.
2: Nou is die goed, nou wordt die fijn, dat kun je zo aan Tien Lucien. Die klinkt beslist als apentie.

kamer, dames, veel toneel. Dan loopt het je een tijdje mee, dan voelen wij ons blij vrij. Maar neemt het ongelukje in zijn klauwen, dan ben je verkouden. Als je met een meisje kennis maakt en met haar aan de parrel raakt, dan amuseer je je zo fijn, dan heb je steeds de grootste gein. Maar ga je daarna met haar trouwen, verkouden. Je hebt een vriend, die is welgesteld, die weet geen raad met al zijn geld. Hij woont in villa's, chic en fijn, waarin wel 30 kamers zijn. Moet je dan zelf met tenen sjouwen, dan ben je verkouden. Je ontmoet een engel van een vrouw, en gaat met haar in aan de sjouw. Maar de andere dag ben je tot je spijt, horloge en je centen kwijt. Dan zeg je woest, zo zijn de vrouwen, maar je bent verkouden. Ontmoet je meisje met veel geld, je bent direct op haar gesteld. Geef voor haar al je centen uit, en vraag haar eindelijk tot bruid. Zeg ze dan, ik ga met een ander trouwen, dan ben je ook verkouden. Heerlijk aan de buik te zijn, je drinkt Madeira, port en wijn. Op straat aan zingen, geen gebrek, verpakt een agent je bij je nek. Gaat hij je dan de Noord in douwen, dan ben je verkouden. Je spaarde jaren lang heel trouw, en bracht je geld naar een bankgebouw. Wil van je centen leven gaan, en klapt iets om je duitje aan. Maar de kassier is er mee gaan sjouwen, dan ben je verkouden. Mijn lied is uit, het is gedaan. Ik blijf hier dus niet langer staan. Als u het vond een leuke grap, dan hoop ik op uw handgeklap. Maar als jullie me uit gaat jouwen, dan ben ik verkouden.

need you like I do. Does he need you like I do? We find out.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 5:00.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Pepijn van der S. uit Amsterdam, eerder veroordeeld tot 4 jaar cel voor afpersing en datadiefstal, werd opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij hackerscollectief Shiny Hunters. Hij wordt ook verdacht van het uitlokken van 2 moorden in het buitenland. Zijn voorarrest is met 90 dagen verlengd. Zijn werkgever Benjamin Korper reageert verbaasd. De Nederlandse milieuorganisatie Both Ends dient een klacht in bij de Europese Commissie tegen Nieuw-Zeeland wegens het schenden van klimaatafspraken uit een handelsakkoord met de EU. Nieuw-Zeeland hief een verbod op olie- en gasboringen op zee op en maakte een klimaatzaak tegen een zuivelconcern onmogelijk via nieuwe wetgeving. Both Ends wordt gesteund door Greenpeace en Environmental Law Initiative. Kalin Georgescu, de voormalige pro-Russische presidentskandidaat van Roemenië, is aangehouden in zijn woning nabij Boekarest. Hij wordt verdacht van fraude en het oprichten van een criminele organisatie. De rechtbank stelde justitie in het gelijk na een beroepszaak, waardoor Georgescu 30 dagen vast blijft zitten. Honderden aanhangers verzamelden zich voor het gerechtsgebouw in Boekarest. Burgemeester Halsema stuurde rapper J in juni een persoonlijke brief op de dag van zijn eerste concert in Arnhem met het verzoek Amsterdam direct na zijn laatste optreden te verlaten. Ze erkende geen juridische bevoegdheid te hebben, maar noemde zijn antisemitische en nazi-verheerlijkende uitspraken pijnlijk voor de stad. En dan nog het weer. Vannacht trekt wat hoge bewolking over het land en zijn er heldere perioden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden en voor de tijd van het jaar is dat erg zacht. In het zuiden van Limburg ligt de temperatuur zelfs tussen 18 en 20 graden. In de ochtend stijgt de temperatuur al snel naar 16 tot 19 graden en later in de ochtend wordt het op steeds meer plaatsen 18 graden. En tot zover het nieuws.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 6 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Als de gesprekken over de sociale zekerheid niet genoeg opleveren, wil het kabinet in het uiterste geval 1,2 miljard euro bezuinigen op onderwijs. Dat staat in een geheim document van de coalitiepartijen dat de NOS heeft ingezien. Door deze afspraak komt de druk extra hoog te liggen bij D66, die zich juist graag opwerpt als onderwijspartij. Burgemeester Halsema stuurde rapper J in juni een persoonlijke brief op de dag van zijn eerste concert in Arnhem, met het verzoek Amsterdam direct na zijn laatste optreden te verlaten. De rapper verbleef in juni namelijk een paar dagen in het Amsterdamse Conservatoriumhotel toen hij 2 concerten gaf in het Gelredome in Arnhem. Halsema erkende geen juridische bevoegdheid te hebben, maar noemde zijn antisemitische en nazi-verheerlijkende uitspraken pijnlijk voor de stad. Bij de luchtmachtbasis Fairfort zijn na een onderzoek geen explosieven gevonden in de busjes van 5 Britse verdachten. Wel werd een vloeibare brandstof in beslag genomen. Ook panden in Londen zijn doorzocht. De verdachten werden zondag gearresteerd op verdenking van terrorisme, maar zijn intussen op borgtocht vrijgelaten. En mensen met een laag inkomen en een hoge energierekening kunnen vanaf 4 januari weer aankloppen bij het noodfonds Energie. Het fonds is vanaf 1 december al bereikbaar voor vragen en de eerste voorbereidingen. Naar verwachting kunnen zo'n 500.000 huishoudens een financiële bijdrage krijgen. Wie aan de voorwaarden voldoet, ontvangt een tegemoetkoming van minimaal 120 en maximaal 1800 euro. Het weer tenslotte. Het wordt vooral in het oosten opnieuw een warme dag. Daar kan het makkelijk 29 graden worden. Later vandaag schuift er vanuit het westen meer bewolking binnen. Vanavond en vannacht vallen er buien met kans op onweer en dat zal voor verkoeling zorgen. De komende dagen blijft het aangenaam najaarsweer. Met een graad of 20 is het nog steeds aan de warme kant voor deze tijd van het jaar.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 7 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Als de gesprekken over de sociale zekerheid niet genoeg opleveren, wil het kabinet in het uiterste geval 1,2 miljard euro bezuinigen op onderwijs. Dat staat in een geheim document van de coalitiepartijen dat de NOS heeft ingezien. Door deze afspraak komt de druk extra hoog te liggen bij D66, die zich juist graag opwerpt als onderwijspartij. Burgemeester Halsema stuurde rapper J in juni een persoonlijke brief op de dag van zijn eerste concert in Arnhem, met het verzoek Amsterdam direct na zijn laatste optreden te verlaten. De rapper verbleef in juni namelijk een paar dagen in het Amsterdamse Conservatoriumhotel toen hij 2 concerten gaf in het Gelredome in Arnhem. Halsema erkende geen juridische bevoegdheid te hebben, maar noemde zijn antisemitische en nazi-verheerlijkende uitspraken pijnlijk voor de stad. Bij de luchtmachtbasis Fairfort zijn na een onderzoek geen explosieven gevonden in de busjes van 5 Britse verdachten. Wel werd een vloeibare brandstof in beslag genomen. Ook panden in Londen zijn doorzocht. De verdachten werden zondag gearresteerd op verdenking van terrorisme, maar zijn intussen op borgtocht vrijgelaten. En mensen met een laag inkomen en een hoge energierekening kunnen vanaf 4 januari weer aankloppen bij het noodfonds Energie. Het fonds is vanaf 1 december al bereikbaar voor vragen en de eerste voorbereidingen. Naar verwachting kunnen zo'n 500.000 huishoudens een financiële bijdrage krijgen. Wie aan de voorwaarden voldoet, ontvangt een tegemoetkoming van minimaal 120 en maximaal 1800 euro. Het weer tenslotte. Het wordt vooral in het oosten opnieuw een warme dag. Daar kan het makkelijk 29 graden worden. Later vandaag schuift er vanuit het westen meer bewolking binnen. Vanavond en vannacht vallen er buien met kans op onweer en dat zal voor verkoeling zorgen. De komende dagen blijft het aangenaam najaarsweer. Met een graad of 20 is het nog steeds aan de warme kant voor deze tijd van het jaar. En tot zover het nieuws.

schaars vond. Ik bel mijn moeder met een trilling in de stem. Door wat er moest van de minister-president. Goed bedoeld, stiekem best een beetje eng.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 8 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Bijna driekwart van de EU-instellingen verwerkt e-mails via Amerikaanse servers. Dat blijkt uit NOS-onderzoek naar 70 EU-instellingen. Zelfs het Europees Defensieagentschap en financiële toezichthouders gebruiken Microsoft. Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen zo meelezen en de Amerikaanse regering kan diensten blokkeren via sancties. Europarlementariërs Groothuis en Van Sparretak pleiten voor Europese alternatieven. Als de gesprekken over de sociale zekerheid niet genoeg opleveren, wil het kabinet in het uiterste geval 1,2 miljard euro bezuinigen op onderwijs. Dat staat in een geheim document van de coalitiepartijen dat de NOS heeft ingezien. Door deze afspraak komt de druk extra hoog te liggen bij D66, die zich juist graag opwerpt als onderwijspartij. Burgemeester Halsma stuurde rapper J in juni een persoonlijke brief op de dag van zijn eerste concert in Arnhem, met het verzoek Amsterdam direct na zijn laatste optreden te verlaten. De rapper verbleef in juni namelijk een paar dagen in het Amsterdamse Conservatoriumhotel toen hij 2 concerten gaf in het Gelredome in Arnhem. Halsema erkende geen juridische bevoegdheid te hebben, maar noemde zijn antisemitische en nazi-verheerlijkende uitspraken pijnlijk voor de stad. En ondanks een oproep van minister Boekholt O'Sullivan aan de gemeente om permanente bewoners van vakantieparken met rust te laten, gaan 97 van de 112 gemeenten gewoon door met hun beleid. Van de 177 onderzochte gemeenten zijn 116 tegen permanente bewoning. Gemeenten willen vakantieparken behouden voor de recreatiesector en lokale belangen zelf afwegen. Het weer ten slotte. Het wordt vooral in het oosten opnieuw een warme dag. Daar kan het makkelijk 29 graden worden. Later vandaag schuift er vanuit het westen meer bewolking binnen. Vanavond en vannacht vallen er buien met kans op onweer en dat zal voor verkoeling zorgen. De komende dagen blijft het aangenaam najaarsweer. Met een graad of 20 is het nog steeds aan de warme kant voor deze tijd van het jaar. En tot zover het nieuws.
2: Tot 10 uur is dit de Flevo Ziekenomroep. Met als pleister op de wonden.

0: En welkom bij
1: de pleister.
0: Ja, bij de pleister. Mijn naam is Truus.
1: En mijn naam is Jan.
0: En wat gaan we doen vanavond? Nou, natuurlijk muziek maken, hè. Maar we beginnen met een half uurtje country.
1: Ja.
0: Daarna gaan we naar de verzoekjes. We hebben weer een leuk aantal. Ja. En, dankjewel onze verzoekje ophaalste. Een uurtje na het nieuws. Cabaret omlijst met Nederlands product.
1: En als je contact krijgt met ons raadselmannetje, komt er nog een raadsel bij.
0: Komt er nog een raadsel bij ook. Maar ja, dat horen we straks wel, hè?
1: Dat horen we straks.
0: Of hij thuis is. Hey, en dan heb ik nog Lisbeth List als artiest vanavond. Daar ga ik wat over vertellen.
1: Dat is het laatste half uurtje.
0: Ja, maar zover.

0: is het nog niet.
1: Nee, hè? We kunnen nog even.
0: Het gaat al hard genoeg, dus laten we maar gewoon beginnen met de country.
1: Oké, dat gaan we doen.
0: En we beginnen met Wild Roses. Dat was een Amerikaanse countrymuziekband die in 1988 werd opgericht door 5 vrouwen. Pamela Catt, Katie Mack, Pam Perry, Nancy Kiffen en Wanda Fick. Aanvankelijk traden ze de 5 vrouwen onder de naam Miss Behaving op, maar ze veranderden echter de naam in Wild Roses. Tussen 1988 en 1991 namen ze 3 studioalbums op, waarvan 2 bij Liberty Records. In diezelfde tijd brachten ze 3 singles in de hitlijsten van de Billboard Hot Country Singles en Tracks, nu de Hot Country Songs. Sinds het uiteenvallen van de band in 1991 heeft Wanda Fick als sessiemuzikant gewerkt. Cat is blijven schrijven en optreden in de muziekindustrie. We gaan luisteren naar Wild Roses met There Is A Place.

Floyd Kramer, die is geboren in Shreveport in de staat Louisiana op 27 oktober 1933. Hij groeide op in Huttig, een klein stadje in Arkansas. En op 5-jarige leeftijd begon hij met pianospelen en in 1951 kreeg hij een plaatsje in de Louisiana Hayride Band. In 1955 trok hij naar Nashville en werd bekend door zijn bijdrage aan de speciale Nashville Sound. We gaan luisteren naar 5 Foot 2 Eyes of Blue.

Frankie Lane, die werd geboren als oudste zoon van 8 kinderen. En van Giovanni en Crescenzia Lovezio. En die waren geëmigreerd vanuit Monreale op Sicilië. Frankie Lane's vader werkte in Chicago als persoonlijke kapper van de gangster Al Capone. Lane maakte kennis met de muziek door op de lagere school in het kerkkoor te zingen. Toen hij Al Johnson's film The Singing Fool zag, wist hij zeker dat hij muzikant wilde worden en ging van school af. Op 17-jarige leeftijd zong hij voor een 7000-koppig publiek en werd 5 maal teruggeroepen voor een toegift. Maar echt succes als zanger was toen nog 17 jaar later. Frankie Lane zong ook de begintune van de televisieserie Rawhide uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Dit werd een van de bekendste televisietunes aller tijden. Frankie Lane woonde in San Diego in de staat Californië. Hij heeft nog tot zeer hoge leeftijd opgetreden, onder andere in 2005 voor een muziekspecial van de tv-zender PBS. En wij gaan natuurlijk luisteren naar Rawhide.

Bob Wills die is geboren op 6 maart 1905 in Cossa in de staat Texas. Hij was countryzanger en orkestleider. Groeide op als oudste van 10 kinderen in het landelijke Texas. Zijn ouders en grootouders leerden hem het fiddle spelen. Op 10-jarige leeftijd stond hij de eerste keer op het podium. In 1929 sloot hij zich bij de Medicine Show aan, die van jaarmarkt naar jaarmarkt reisde. Tijdens de jaren 50 van de vorige eeuw werd de western swing steeds meer verdrongen door de rockabilly en rock'n'roll. Bob Wills maakte een groot deel van zijn aanhangers kwijt en moest zijn band inkrimpen. In 1959 ging hij opnieuw samenwerken met Tommy Duncan en bijna direct kwamen weer successen. Met Hard to Hard Talk lukte het hem om opnieuw de top 10 hit te krijgen. De Texas Playboys waren weer business. In 1962 en 1963 kreeg Wills meerdere hartinfarcten die hem dwongen zijn uitputtende werk als orkestleider te beëindigen. Maar hij ging wel verder als solist. We gaan luisteren naar Bob Wills met Stay a Little Longer.

0: Als pleister op de wonden met vanaf 8:30 de verzoekjes.
1: Dave Ditlin is geboren als Darwin David Pedruska in Spencer in de staat Wisconsin op 3 mei 1928. Zijn grootouders die waren ook afkomstig uit Königsberg in Duitsland. Op 11-jarige leeftijd kreeg hij van zijn grootvader een gitaar en leerde het spelen van de akkoorden. Eigenlijk wilde Dave baseball professional worden, maar een scheur in de spier van zijn rechterarm verhinderde dit. Om zichzelf financieel boven water te kunnen houden, ging hij in de haven werken. Nadat hij op een morgen zijn nachtdienst had beëindigd, wilde hij een vriend bezoeken bij een lokale radiozender in Texas. Maar deze verscheen niet. Dave Dudley ontdekte een gitaar en begon erop te spelen. De redacteur van de radiozender moedigde hem aan om het als muzikant te proberen. Dave die accepteerde een baan als DJ en speelde met een band op lokale evenementen. Aan het begin van de jaren 1950 verhuisde Dudley naar Idaho, waar hij het Dave Dudley Trio formeerde. Daarna ging de band naar Minneapolis om daar in de omgeving te spelen. Met Maybe I Do uit 1961 opgenomen voor Fear Records behaalde Dave Dudley voor de eerste keer een hitsucces. Zijn single Last Day in the Mines bereikte de 7e plaats in de country hitlijst. En zijn grote hit werd The Pool Shark uit 1970, die tevens zijn eerste en enige nummer 1 hit bleef. Dudley die overleed op 22 december 2003 in Danbury in Wisconsin. We gaan luisteren naar Curl on the Billboard.

40. En ze groeide op in Sacramento in Californië, samen met haar moeder, de singer-songwriter Liz Anderson. Lynn die begon haar carrière in 1966 met het nummer In Person, gevolgd door het door haar moeder geschreven nummer If I Kiss You. In 1969 besluit ze een contract met Columbia Records en haar stijl neigde daarna iets meer naar de popmuziek en wat minder richting de country. Rose Carter van eind jaren 70 won een Grammy Award en werd nummer 1 in de country charts in de Verenigde Staten. Wij gaan luisteren naar Blue Bayou.

Al sinds de jaren 60 van de vorige eeuw is Cor Sanne actief in de muziek. Hij organiseert veel country-evenementen en haalde onder meer Johnny Cash, Emmylou Harris, Bill Monroe en Jerry Lee Lewis naar Europa. Liefhebbers kennen Cor Sanne als gastheer bij Back to the Country. Maar zijn muzikale kantenbloed die kruipt waar het niet gaan kan. Daarom beklimt hij sinds een aantal jaren ook zelf weer het podium. We gaan luisteren naar All Over Again.

0: Flevo Verzoekplaat.
1: En we beginnen als eerst met een verzoekje van mevrouw Pieters en mevrouw Meijer van afdeling GG368. Zij willen graag horen Bob Marley met No Woman, No Cry.

Mevrouw van den Broeke op GG377, die vraagt Connie Stuart aan met wat voor weer zou het zijn in Den Haag?

0: De Haag.
1: Ons volgend verzoek is aangevraagd door Laura Nunes van afdeling GG254. Verhaal gaan we draaien. This is my song van Petula Clark.

We gaan naar Lisbeth List en Ramses Shaffi met Pastorale. Aangevraagd door mevrouw Van de Broeken van GG 377.

En dan hebben we een verzoekje van mevrouw Meijer en mevrouw Pieters van afdeling GG368. Voor hun gaan we draaien Bob Marley met Is This Love?

En dan het laatste verzoekje van vanavond is aangevraagd door mevrouw van de Broeken van afdeling GG377. We gaan draaien Jazz Summertime van Mahalia Jackson.

0: En dit waren de verzoekjes. We gaan. U kunt morgen in elk geval ochtend van 8 tot 10. Komt het verzoekje weer een keer langs, hè? Want dan komt ons hele verhaaltje weer van 8 tot 10 langs. Dus dat komt allemaal goed.
1: Dat is gewoon de herhaling van het programma. Ja hoor.
0: En dan gaan we straks, hebben we na de volgende uur.
2: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 9 uur.
3: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De meeste datacenters in Nederland houden hun water- en stroomverbruik geheim, ondanks een wettelijke rapportageplicht. Het CBS stelde dat datacenters in 2024 5,1 miljard kilowattuur verbruikten. Dat is bijna 4,6% van het landelijke stroomverbruik. Netbeheerder Tennet verwacht dat dit in 2030 oploopt naar zo'n 10-15%. Onderzoeksjournalisten starten een procedure om de gegevens boven water te krijgen. Ondanks een oproep van minister Boekholt O'Sullivan aan gemeenten om permanente bewoners van vakantieparken met rust te laten, gaan 97 van de 112 gemeenten die al handhaafden gewoon door met hun beleid. Van de 177 onderzochte gemeenten zijn 116 tegen permanente bewoning. Gemeenten willen vakantieparken behouden voor de recreatiesector en de lokale belangen zelf afwegen. Bijna driekwart van de EU-instellingen verwerkt e-mails via Amerikaanse servers. Dat blijkt uit een onderzoek van NOS. Zelfs het Europees Defensieagentschap en financiële toezichthouders gebruiken het Amerikaanse Microsoft. Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen zo meelezen en de Amerikaanse regering kan bijvoorbeeld diensten blokkeren via sancties. Europarlementariërs Groothuis en Van Sparretak pleiten voor Europese alternatieven. En bij een steekpartij in het centrum van Arnhem zijn afgelopen nacht meerdere mensen gewond geraakt. De politie heeft intussen ook verdachten opgepakt. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Toen de eerste hulpverleners aankwamen, lagen de gewonden op meerdere plekken in de binnenstad. De politie heeft de zaak in onderzoek. Het weer ten slotte. Het wordt vooral in het oosten opnieuw een warme dag. Daar kan het makkelijk 29 graden worden. Later vandaag schuift er vanuit het westen meer bewolking binnen. Vanavond en vannacht vallen er buien met kans op onweer en dat zal voor verkoeling zorgen. De komende dagen blijft het aangenaam najaarsweer. Met een graad of 20 is het nog steeds aan de warme kant voor deze tijd van het jaar. En tot zover het nieuws.
4: Dit is het tweede uur van de Flevo Ziekenomroep. Met als pleister op de wonden.

0: En ik zou zeggen, welkom bij ons tweede uurtje. Mijn naam is Truus.
1: En ik ben Jan.
0: En wat zoal gezegd, we hebben wat cabaret omlijst met Nederlands product. En we hebben een raadsel.
1: Ja, die is er zeker. Het raadselmannetje heb ik al aan de lijn.
0: Nou, gelukkig.
1: Oh, hij is weer verdwenen, zie ik.
0: Oh, nou, het is toch wat. Hé, zullen we maar beginnen met...
1: Eén nummertje.
0: Ja, en dat... Dat voel ik me eigenlijk ook wel in thuis.
1: Ja?
0: Pier Lopin met de Almere Blues.
1: Die gaan we draaien, met beroep. Herkenbaar.
2: Almere. Daar waar de wegen breed zijn. Maar de stoplichten nog breder lijken te wachten.

Dat is toch niet goed. Soms denk ik, misschien zit er iemand ergens achter een groot scherm met een knopje.

0: Ja, je herkent dat.
1: Ik wel, ja. Vooral 's avonds.
0: Is het helemaal zo.
1: Goed. Overdag valt het wel mee, maar 's avonds, nou, dan is het echt.
0: Helemaal mis. Goed, we gaan naar.
2: Het raadselmannetje.
1: Welkom, het raadselmannetje, in onze uitzending.
3: Ja, dat is het.
1: Dag hier, Dennis. Wat leuk dat je er weer bent.
3: Ja, dank u wel, dank u wel.
1: Ja. Nou, maar prachtig weer vandaag.
3: Het zomerse temperaturen, bijna 30 graden.
1: En vliegen de bijen dan nog?
3: Die vlogen wel vandaag, ja.
1: Ja? Nou ja, dat vraag ik me dan af. Omdat deze weer een beetje...
3: Gezien.
1: Oh, leuk. Nou, dan kunnen we weer...

0: Kaas ook trouwens. Ja. Een stuk of 10 in mijn hoornaarval.
1: Oh ja, zo. Ja, maar joh, als de een vliegt, dan vliegt de ander ook natuurlijk. Ja. Dus ook de hoornaars.
0: Misschien heb ik niet, de hoornaarval werkt. Dus.
1: Nee, ik ook niet. Ik heb ook niet op de hoornaarschool gewerkt.
0: Nou, nee, de hoornaarval werkt.
1: Een hoornaarval. Nou.
0: Ja, die heb ik.
1: Ja, mooi.
0: Ik moet hoornaars vangen, omdat ze niet mijn bijen mogen.
1: Nee, dat klopt. Dat klopt, klopt.
0: Dus
1: maar goed. Heb je ook daar nog tijd gehad om over een raadsel na te denken?
0: Ja, natuurlijk. Ik heb een raadsel. Vertel me eens in welke pan niemand koeken bakken kan.
1: Vertel me met welke
0: pan. Dus vertel eens in welke pan niemand koeken bakken
1: kan. Nou, dan kunnen ze bellen, hè? De koekenpan. De koeken. En ik lust ze wel, hoor.
2: Ja, ik ook wel.
1: Ja, jij lust ook wel pannenkoeken, hè?
0: Ik vind die mini pannenkoekjes het leukst.
1: Nou.
2: Ja, dingetjes met krenten erbij.
0: Poffertjes.
2: Oh, poffertjes. Ja, is ook lekker. Ja, dat is ook lekker.
1: Maar ja, als de mensen hier op het antwoord kunnen. Dus pak pen en papier. Noteer even. 06-457-260-84. Dus 06 457-260-84.
2: Of even mailen.
1: Ja, mailen kan ook. Studio Apenstaartje. Flevoziekenomroep.nl.
2: En dan hou ik het in de gaten, hoor.
1: Ja, ja.
0: Nou, en dan moet je weten, het antwoord op dit raadsel. Juist. Vertel mij eens in welke pan niemand koeken bakken kan.
1: Ja, en als je het goede antwoord hebt, dan hebben wij een mooie set kopperschotel staan. En die komen we echt bij u langsbrengen.
0: Nou, dat zou mooi zijn.
1: Ja, en het geldt
0: behalve
1: toch.
0: Behalve als het de dinsdag rond is.
1: Ja, maar goed, dat kan alleen vanavond. En alleen voor de patiënt in het ziekenhuis natuurlijk.
0: Ja, of course.
1: Nou, doe nog één keer de raadsel.
0: Nou, ik dacht dat het wel genoeg geweest is. Moet ik nog een keer vertellen?
1: Ja, doe maar één keer.
0: Vertel mij eens in welke pan niemand koeken bakken kan.
1: Nou, dus 06-457-260-84. En dan gaan wij onderhand de Alpenzusjes draaien met Sunshine in the Music.

0: Ja, langer is hij niet.
1: Is het maar zo?
0: Nee.
1: Nou, dat vind ik wel erg kort.
0: We staan er buiten de face medley hier zo.
1: Ja. Ja.
2: Nou, ik weet niet, maar ik denk dat je medley er nog aan moet komen. Dat allemaal losse kleine stukjes zijn.
0: Ja, maar het komt niet meer. Hij is uitgestopt.
2: Moet je niet opdrogen.
1: Mm-hmm. Ja. Nou, zullen we dan even Gebroeders Coen nog draaien dan?
0: Ja, doen we dat nog even.
1: Want dan kunnen de mensen onderhand nadenken.
0: Ja.
2: Ja, zeg.
1: Anders, dit is zo kort geweest.
2: Ja.

0: Nou moet ze tijd genoeg gehad hebben. Hè?
1: Ja, dat denk ik ook. Heb jij een belletje gehad?
0: Ik heb geen belletje gehad.
1: Mailtje?
0: Mailtje zat er ook niks op.
1: Oh, jammer, jammer.
2: Ja, dat is echt een feestje, jongen.
1: Ja, daarom, hè. Maar, ja. Maar dat andere is ook wel lekker.
2: Wat een feestmuziek, zeg.
0: Ja, de bitterbal.
1: De bitterbal. Hé, hey, maar, doe het. Raadsel nog maar een keer. Ik denk dat het wel meevalt, dat hij antwoordt. Ja? Denk dat ik het weet.
0: Denk dat je het weet? Oh. Nou, ben ik nieuwsgierig.
2: Hand op de knop.
0: Ik heb hand op de knop.
1: Ja.
2: Vertel mij eens, in welke pan niemand koeken bakken kan?
1: Ik dacht een dakpan.
0: Ja, was spannend, hè?
1: Ja.
0: Ik zag je spannend kijken.
1: Maar ja, wees natuurlijk gerustgesteld. Ik krijg
0: de prijs niet.
1: De prijs toch niet.
0: Nee, die past in de kast zitten.
1: Maar goed, Dennis, ik wil je weer heel hartelijk danken dat je weer tijd hebt gevonden om ons hiermee te verblijden.
2: Ja.
1: En graag tot de volgende keer.
2: Tot de volgende
1: keer. Doei, doei.
2: Doei.
0: Hoi.
1: Nou ja, het is toch wat, hè?
0: Ja.
1: Weet je, we gaan er een draaien, dan gaan we naar cabaret. Is dat goed?
0: Ja, dat gaat er wel. Ja.
1: Dan draaien we even Marianne Weber met Jouw Lach.

0: Cabaret Festival.
1: Nou, beloofd is beloofd, hè?
2: Ja.
1: Een stukje cabaret.
2: Wat heb je deze reis uitgezocht?
1: Ik heb iets van Paul van Vliet te pakken gehouden.
2: Oh.
1: De spreekbeurt van Thomas Bakker.
2: Nou, ga dan naar luisteren.
3: Ik ben Thomas en mijn spreekbeurt gaat over de wereld. De wereld is door God geschapen. En de wereld is voor alle mensen. Dat zegt de Bondspaarbank. In de beginnen was de wereld woest en ledig. En God was ook woest, omdat het zo ledig was. En hij vulde de wereld in 6 dagen. Want hij werkte ook op zaterdag. En toen het klaar was, vond hij het goed. En dat begrijp ik best, want hij was met niks begonnen. Toen kwam Adam en Eva uit zijn rib. En ze aten van de appelboom. En dat mocht niet, want die boom was niet van hun. Dat was de boom van hun kennis. Toen moesten ze dus weg uit het paradijs. En een engelbeest met een brandend zwaard waar je eruit komt. Toen kwam er nog 40 dagen regen. Maar dat is in Holland heel gewoon. En toen begon de wereld weer opnieuw op de ark van Noach. Met van alles 2. Er zijn 5 werelddelen. De eerste wereld, de tweede wereld en de derde wereld. Er zijn 3 wereldoorlogen. De eerste wereldoorlog, de tweede wereldoorlog en de derde wereldoorlog. En daar praten ze nu over, want die is voor alle mensen. Er zijn mensen en er zijn dieren. Mensen zijn mijn vader en mijn moeder. Mijn opa en mijn oma, Jantien, Jeroen. Mijn meester Theo. Maar dat is een zak. Meisjes zijn ook mensen. Dieren zijn onze poezen Pluis en Poef en mijn hamster Jacob. Er is een mensenrijk en er is een dierenrijk en er is armenrijk. En alle mensen zijn gelijk, of ze nou blank zijn of wit. Er is land en er is water. Het land is soms in zicht, soms niet. Dan zit er gif in. Het land is van de koningin, het water is voor alle mensen. Er zijn ook zeeën. En op de zee eten ze Bounty. Er zijn bomen, bloemen, vruchten en appels. De appels rollen in het karton van de appelsap. De meeste bomen zijn voor Israël. Er zijn vogels, vissen en vissticks. Vogels zitten in een kooi, vissen in een aquarium. En vissticks vind ik het lekkerst. Er zijn mannen, vrouwen en kinderen. De mannen werken. De vrouwen willen ook werken. En de kinderen willen spelen. En soms gaan ze allemaal uit elkaar. De wereld.

0: wereld draait om de zon. En als de zon opgaat, gaat de wereld onder. Nee. Dit was mijn spreekwoord over de wereld.
1: Ik kan.
2: Hoeveel punten heb je daarvoor gehad?
3: Ik zou het niet weten.
2: Ja, prachtig. He, zo gaat dat.
3: Komt dat dan 1983 vandaan?
2: Ja.
3: Toen heb je dit opgenomen. Ja,
2: ja, ja, ja.
3: Dan een poosje terug. Hè?
2: Ja, nou, dat kan je wel verstellen.
3: Goed.
2: Hey,
3: Twee. Niet helemaal, maar goed. Draai met twee gaan.
2: Nou, Jan Biggel, ik woon nog nauw in een caravan.
3: Ja.
2: En René Karst met En we dansen en we springen.
4: Beste vrienden.

0: De artiest van de avond.
1: En dat is Lisbeth List. Ze is geboren als Elisabeth Dorothea Ellie Driessen op 12 december 1941 in Bandung in Nederlands-Indië. 4 dagen nadat Nederland-Japan de oorlog verklaard had. De eerste jaren van haar leven bracht ze door in een Japans interneringskamp. Haar moeder die werd als troostmeisje gedwongen om de Japanners te gerieven. Die kreeg daar depressies van en na de bevrijding op 31 januari 1946 pleegde ze zelfmoord. Haar vader emigreerde vervolgens met zijn enig kind naar Nederland. Ze had een slechte relatie met haar stiefmoeder en werd uit huis geplaatst. Ze kwam terecht in een weeshuis, maar toen ontdekt werd dat ze nog een vader had, moest ze vertrekken en kwam vervolgens terecht bij betaalde pleegouders in Alkmaar. Toen haar stiefmoeder in 1948 op vakantie op Vlieland vernam dat een bewoonster graag een kind wilde adopteren, werd ze daarachter gelaten. Haar pleegouders runden een hotel en later werd haar pleegvader een vuurtorenwachter. Ze nam de achternaam aan van haar pleegouders en ook haar voornaam werd aangepast. In dit gezin heeft ze naar eigen zeggen een gelukkige tijd gehad. We gaan luisteren naar Mijn vader zei en Kinderen een kwartje.
2: Het gaat niet goed.
1: Ah, het wil nog niet.
2: Nee.
1: Nou, dan moet je het toch maar even oplossen, hè? Het is toch wat. Nee, want die, wat er nu staat, hebben we al gehad. En dan valt er nu een stilte. Hè?
2: Ik ben verkeerd bezig.
1: Ach,
2: som van me.
1: Ach. Ja, want die hebben we al gehad, al die dingen die daar staan.
2: Ja, klopt. Ik zit een verkeerde mapje te...
1: Te frummelen. Nou, vooruit. Ja, het zij je vergeven.
2: Continu maar hoor.
1: Ja.
2: Hey, weer niet goed.
1: Nou...
2: Ja, het is maar even stilte, dus
1: ja.
2: Praat eens even vol. Hè?
1: Ja, wat moet ik allemaal vertellen? We morgenochtend de herhaling hebben natuurlijk van 8 tot 10. En dan komt alles weer even langs. Alleen, nou, ja, het raadsel, dat gaat niet. Nou, kinderen een kwartje en eerst mijn vader zei.

0: De artiest van de avond.
1: Als kind hield Lisbeth Lis zich al bezig met muziek, naast literatuur en kunst. Op 18-jarige leeftijd vertrok ze naar Amsterdam om te gaan zingen en nam korte tijd zangles. In 1962 trad ze voor het eerst op in de televisieshows, onder meer in de televisieshow van Rob de Nijs en in de talentenjacht Nieuwe Oogst. Ramses Shaffi

0: naast literatuur en kunst. Op 18-jarige leeftijd vertrok ze naar Amsterdam om te gaan zingen en nam korte tijd zangles. In 1962 trad ze voor het eerst op in de televisieshows, onder meer in de televisieshow van Rob de Nijs en in de talentenjacht Nieuwe Oogst. Ramses Shaffy vroeg haar mee te werken aan Shaffy Chantal, wat een groot succes werd. Met Ramses Shaffy zou ze jarenlang muzikaal optrekken. Ze was, naar eigen zeggen, smoorverliefd op hem, maar hij viel op mannen. In 1965 nam ze deel aan het jaarlijkse Songfestival van Knokke, waar Lisbeth veel succes oogste en ook het buitenland interesse kreeg. In 1966 werd de internationale televisieshow Lisbeth Internationaal in vele landen uitgezonden. Het duet Pastorale met Shaffy werd een grote hit. Ze ontving onder meer Edisons in 1969 en 1995 en de Gouden Harp in 1997. Regisseur Bob Broyens maakte een televisieshow die in 1969 de persprijs won op het Gouden Roos Festival in Montreux en werd aan 10 landen verkocht. We gaan luisteren naar Amsterdam en Pastorale met Ramses Shaffy.
1: De artiest van de avond.

dronken als een wimpel zo lam in de dokken te ronken. In het Oud-Amsterdam krijgt een zeeman de stuipen tot hij zich

ontkatert als de ochtendzon schatert over Damrak en Dam in dat Oud-Amsterdam.

0: De artiest van de avond.
1: In 1994 zette Frank Boeien Lisbeth Lis na een periode van afnemend succes opnieuw op de kaart. Hij produceerde haar album List, dat een groot succes werd. En in de periode erna speelde ze in diverse musicals. In 1999 vroeg producent Albert Verlinde haar voor de titelrol in de musical Piaf. Het werd een doorslaand succes en Lisbeth was helemaal terug. In 2009 was Lisbeth Lis opnieuw te zien in de musical rond Edith Piaf. Ze speelde hierin de oude Piaf. Voor de beide versies kreeg ze een Johnny Kraaikamp Musical Award. Op 12 januari 2012 maakte Lis in een interview met de NOS Journaal bekend dat ze stopte met lange tournees. Haar jubileumtour, 40 jaar Lisbeth, was meteen haar afscheidstournee van de grote podia. Op 14 januari 2012 kreeg zij nog, na afloop van de voorstelling in Den Haag van Albert van der Linden, een

0: buste die Raphaël Hermans van haar maakte. De bust kreeg een vaste plek in de foyer van de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Op 30 januari 2013 gaf zij Lisbeth haar laatste voorstelling in de stad Schouwburg in Tilburg. Ze was naar eigen zeggen moe van de iedere dag in de auto te zitten, in de file te staan en midden in de nacht thuis te komen. Gestopt was ze echter niet. Samen met Annemarie Oster deed ze in 2014 een klein tournee langs de kleine theaters op. En op 18 augustus 2017 gaf ze aan te stoppen met optreden als gevolg van een vorm van dementie, veroorzaakt door hersenletsel. Lisbeth List overleed 25 maart 2020 op 78-jarige leeftijd tijdens haar slaap in haar woonplaats Soest. We gaan luisteren naar Milor en Mon Amour.
1: De artiest van de avond.

0: nooit meer. Ja, dat was het hoor. Tot de volgende keer. Het is voorbij.
1: En ja, dan hoop je toch dat u lekker weer thuis kunt volgende keer. Maar morgenochtend kunt u luisteren van 8 tot 10 nog naar onze herhalingen.
2: Ja, precies. Dus,
1: en daarna onze herhaling Het Testament van de 60's van Jan van Eunen en Joop Veerlinga.
2: Nou, zo is het. We wensen u sowieso voor straks.
1: Wel trusten.
2: En vanmorgen
1: weer een beetje gezonder op.
2: Moet lukken, hè?
1: Ja.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 10 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Het geweld tegen NS-medewerkers blijft stijgen en daarom moet de politiek nu echt ingrijpen. Dat eist spoorwegvakbond VVMC. 3 jaar geleden kwamen er bij de NS nog zo'n 2700 meldingen binnen van agressie, maar dit jaar staat de teller al boven de 5000. Momenteel draagt de hoofdconducteur een bodycam en lopen sommige BOA's op stations bij wijze van proef met een wapenstok. Volgens de vakbond is dat lang niet genoeg om de veiligheid te garanderen. De meeste datacenters in Nederland houden hun water- en stroomverbruik geheim, ondanks een wettelijke rapportageplicht. Het CBS stelde dat datacenters in 2024 5,1 miljard kilowattuur verbruikten. Dat is bijna 4,6% van het landelijke stroomverbruik. Netbeheerder Tennet verwacht dat dit in 2030 oploopt naar zo'n 10-15%. Onderzoeksjournalisten starten een procedure om de gegevens boven water te krijgen. Bijna 3/4 van de EU-instellingen verwerkt e-mails via Amerikaanse servers. Dat blijkt uit een onderzoek van NOS. Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen zo meelezen. En de Amerikaanse regering kan bijvoorbeeld diensten blokkeren via sancties. Europarlementariër Schoothuis en Van Sparretak pleiten voor Europese alternatieven. En bij een steekpartij in het centrum van Arnhem zijn afgelopen nacht meerdere mensen gewond geraakt. De politie heeft intussen ook verdachten opgepakt. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Toen de eerste hulpverleners aankwamen, lagen de gewonden op meerdere plekken in de binnenstad. De politie heeft de zaak in onderzoek. Het weer nog. In het oosten wordt het opnieuw een warme dag. Het kan makkelijk 29 graden worden langs de grens. Later vandaag schuift er vanuit het westen meer bewolking binnen. Vanavond en vannacht vallen er buien met kans op onweer en dat zorgt voor verkoeling. De komende dagen blijft het lekker najaarsweer. Met een graad of 20 is het nog wel aan de warme kant voor deze tijd van het jaar. En tot zover het nieuws.
2: De opkikker van de maand.

0: En je luistert naar de Flevo Ziekenomroep. En dit is Het Testament uit de 60's met Joop Veninga en Jan van Eunen.
1: Hallo allemaal, daar zijn we weer. Joop Veninga aan de andere kant.
2: Ja, Jan van Eunen ook aan de andere kant.
1: Ja, we zijn weer met z'n tweeën in de studio aanwezig. En we gaan heerlijk muziek draaien uit de jaren 60 van de vorige eeuw.
2: Klopt.
1: En dat doen we in verschillende blokjes. We hebben geen blokjes van drie, maar het is wel heel gevarieerd.
2: Ja, dat hebben we eigenlijk met elk programma.
1: Jawel, maar wel gevarieerd uit de jaren 60. Dat hebben we niet in elk programma.
2: Nee, dit is het enige programma dat uit de jaren 60 alleen maar uit de jaren 60
1: draait. Kijk, dat bedoel ik. Hé, we gaan beginnen met muziek. En jij wilde gelijk al wat vertellen over de Shirelles.
2: Ja, dat was een Amerikaanse meidengroep die begin jaren 60 zeer populair was. Het grootste succes hadden ze met de nummers Will You Love Me Tomorrow? Daar gaan we direct ook naar luisteren. En Soldier Boy, die beide nummer 1 werden in de Verenigde Staten. En in 1996 werd de groep opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame. Daar kom je ook niet zomaar in, hè? Dat is een museum in de Amerikaanse stad Cleveland.
1: Ja.
2: En die is gewijd aan het vastleggen van de geschiedenis van beroemde of invloedrijke rock'n'roll muzici en producers. En anderen die hun stempel op de muziekgenre hebben gedrukt. Twee van de nummers, We Will Love You, Will You Love Me Tomorrow en Tonight's the Night, werden in de Rolling Stone in 2004 opgenomen in de 500 Greatest Songs of All Time. En de Rolling Stone, dat is dan een muziekmagazine.
1: Uit Amerika.
2: Ja, ja, ook uit Amerika. Alles komt uit Amerika. Het gaat over de popcultuur dat in 1967 werd opgericht al. Mm-hmm. Zo lang bestaat dat al.
1: Kijk, dat bedoel ik.
2: Dus.
1: Hey, maar voordat we dat gaan doen, even nog verteld hebben dat we natuurlijk met de opkikken van de maand september begonnen.
2: Ja, laatste.
1: De laatste keer, Als de Zon Schijnt van André van Duin. En we begonnen dit programma zoals gewoonlijk, wat ik altijd doe, met een nummer van Elvis Presley. En het heet Tonight is So Right for Love van het album G.I. Blues. Dan nu hier de Shirelles met Will You Love Me Tomorrow.

0: Dat was Louise Cordet en I'm Just a Baby, nummer uit 1962. Peggy March, geboren als Margaret Annemarie Batavio. Ze is geboren in Lansdale, Pennsylvania op 8 maart 1948. Ze is een Amerikaanse slagerzangeres, ja, dat heb je ook. Amerikaanse slagerzangeres, die wel heel veel in Duitsland heeft gewerkt. Aanvankelijk werd ze bekend als Little Peggy March. Met haar lengte van 1,45 meter, dat is echt niet groot, begin 1963 had ze als 14-jarige een wereldhit met I Will Follow Him. In 1964 reisde ze naar Europa en trad ze op het festival van San Remo met Tenevai. Ze nam een LP op in het Italiaans en die werd geproduceerd door welk bestaan Ennio Morricone. Dat is een hele grote, was dat. Ja. En eigenlijk nog steeds, want er wordt nog steeds wel heel veel van gedraaid.
1: Hele mooie filmmuziek.
0: Ja, zeker. En op 17-jarige leeftijd ging ze dus naar Duitsland en won ze de Schlager Festspiele van Baden-Baden in 1965. Met Mit 17 had man nog träumen. Dat een groot succes werd, ook in Nederland. Maar goed, wij gaan er eventjes in het Engels draaien. Hier is Little Peggy March met I Will Follow Him.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Volgens mij stond er eentje bij hem in de douche. Hoe die dat? Zo, in de vette, althans.
1: Hij is niet in de open lucht opgenomen.
0: Nou, dat lijkt me ook niet, nee. Er waren Johnny Kendall in de Heralds met Eenzaam Hart. Gaan we verder met Herman Lichtvoet. En die is beter bekend als Tony Light. Hij maakt al van kleins af aan, maakt hij muziek. Op zijn 18e neemt hij als gitarist van Johnny en his Bellboys de rol van frontman Johnny over. Tony Light en de Bellboys is geboren. Ze spelen op Cliff Richard en de Shadows geïnspireerde rock'n'roll. In Leiden was er niet zo gek veel te doen in die tijd, maar ze waren echt gek op muziek. Ze speelden vaak in een uitverkochte kleine burcht in de Moriaansteeg en ook in het Leidse Volkshuis op de Apothekersdijk. Jongens, wat een moeilijk woord. Lichtvoet wordt na een van zijn vele optredens in Leiden in 1962 gebeld door platenmaatschappij Bovema. En toen de tijd was dat de grootste platenmaatschappij van Nederland. Tony Light en his Bellboys mogen naar de studio in Heemstede komen voor de opname van een 7-inch singeltje met de liedjes Ruby Ann en Twistin' Patricia. In het Nederlands is dit Tony Light met Ben je alles al vergeten. En dat doelt een klein beetje op Joop, want die is volgens mij heel snel alles vergeten. Het hele verhaal dat ik verteld heb, dat zit er niet meer in, denk ik. Als de luisteraars het nog maar weten.
1: Het is ook voor de luisteraars bedoeld, toch?
0: Oh ja. Hey, komt hier, Tony Light, ben je alles vergeten?

0: Ja, dat was Zangeres zonder naam met de jongens van 18 jaar. Deze heb ik speciaal gedraaid voor mijn kleinzoon. Die is gisteren 18 jaar geworden. En dan gaan we aankomende zaterdag gaan we er een heerlijk feest van bouwen. En ja, toen de tijd moesten de jongens van 18 nog de dienst in. Waar Zangeres zonder naam over zong. En eigenlijk vind ik dat het nu ook weer zou moeten. Hè? Met alles wat er nu in de wereld gebeurt. Het is toch wel handig als we een klein beetje voorbereid zijn op hetgeen wat misschien allemaal nog moet gaan komen. Maar goed, laten we niet op de zaken vooruit lopen. Want laten we hopen dat het allemaal...
1: Het zal wel met de sis aflopen, maar je weet het niet.
0: Nee, daarom, weet je. Dus het is altijd wel heel moeilijk.
1: En die sis gaat wel heel lang duren, ben ik bang.
0: Ja, dat denk ik ook wel.
1: Wordt het... Gefeliciteerd nog.
0: Ja, dankjewel.
1: En Harriet ook.
0: Ja, en dan gaan we gauw... Nou, het over Harriet hebben. Die hebben natuurlijk weer een verzoekje ingestuurd. En daar gaan we een eentje van draaien.
1: Nu?
0: Ja, nu.
1: Oké. Okay.
2: Flevo Verzoekplaat.
0: En ze heeft dit keer gevraagd om Elvis Presley Oh Happy Day. Ik kon de versie uit de jaren 60 niet zo snel vinden. Maar ik heb wel een versie gevonden van het epic version van de film die vorige... jaar uitgebracht is, of dit jaar is het volgens mij. Nee, vorig jaar. En dat is Elvis met Jamison Shaw en Oh Happy Day. Dan moet ik hem natuurlijk ook wel starten. Ja. Komt hier.
3: Als ik weg ben voorgoed uit dit land.
0: Nou, dat is niet helemaal wat het klopt. Of bij
1: Nice. Even geduld, Harry. Ja.
3: In een bungalow.
0: Nou, dat kan helemaal niet waar zijn. Ik moet deze hebben.
4: They just started to roll the camera. We stopped singing, man.
0: Yeah, I saw them.

0: Zo, ja, dat was dan Oh Happy Day, aangevraagd door Harriet. En dat was natuurlijk wel de stem van de Elvis uit de jaren 60, want die hebben ze natuurlijk niet veel op gebruikt. En aangevuld met Jamison Shaw en zijn singers. Echt heel mooi. We gaan verder met Karin Kent en Joop, zeg het maar, want jij wilde er wat over vertellen volgens mij.
1: Ja, ja. Dus, toen de tijd was het best een bekende zangeres. En dat heeft er wel wat hoofdbrekers gekost, want het ging niet zo goed met de bekendheid. Ze was de jongste dochter van de Surinaams-Nederlandse verzetstrijder, Iwan Kanteman. En Sijke Boelhouwer was zijn moeder. Nou begonnen ze zijn met zingen bij de Amsterdamse band The Flying Tigers. De band veranderde later de naam in de Scamps. Ging Karin Kent op een zolotour. Na een aantal singles die geen commercieel succes waren. Haar debuutsingle in 1964 was Als ik een jongen was. En in 1965 samen met The Blue Diamonds. Kiddy Kiddy, Kiss Me, Wee Wee Wee. En ja, dat werd helaas ook geen succes. Dus dat... Het ging niet soepel voor haar. En toen ging ze, op een gegeven moment ging ze... Oh, wacht even. Of we niet goed gaan gesproken. Wat gaat hij... Wat is er in de hand in de studio? En toen kreeg ze in 1964 wel een grotere bekendheid. Door op het Knokkersongfestival het liedje Dans je de hele dag met mij. Nou. En eigenlijk hadden we die moeten draaien.
0: Oh ja?
1: Ja. Ja. Dat is best een heel vrolijk lied.
0: Ja, maar Jan zal het zien ook hoor. Daar kun je lekker in een Polonaise mee.
1: Nee. Ik ben geen Polonaise type. Maar goed, dat maakt niet uit. Dat liedje dat sloeg dus ontzettend aan. En het was door John van Orten, de vertaler.

de versie van Dans Mama, Dans Papa, Dans. En die was weer van Burt Bacharach en Hal David. Dus we gaan luisteren naar Jelle zal wel zien van Karin Kent. En dus wij gaan het ook zien. Luisteren, horen.

0: Dat was Ome Shaki van De Praatpalen. Gaan we gauw verder met het volgende.
1: Hoe klonk het ook alweer in Joop's muzikale herinnering?
0: Nou Joop, zeg het maar.
2: Ja, dat gaan we vertellen. We gaan luisteren naar The Battle Hymn of the Republic van Andy Williams. The Bluebirds Over the Mountain van de Beach Boys. En Zij van Ben Kramer en de Sparklings. En Andy Williams, dat was een Amerikaanse zanger. Hij nam in zijn carrière 43 albums op, waarvan er 15 goud zijn gecertificeerd. En 3 platina. Hij werd genomineerd voor de 6 Grammys. Hij presenteerde de Andy Williams Show, een televisie-variété-show van 1962... tot 1971. Hij verkocht wereldwijd meer dan 45 miljoen platen, waaronder meer dan 10 miljoen gecertificeerde exemplaren in de Verenigde Staten. 70 jaar actief geweest in de muziekindustrie. Niet te geloven.
0: Ja.
2: Battle Hymn of the Republic met Andy Williams.
0: Weet je nog waar dat nummer eigenlijk voor gedraaid werd en waar het eigenlijk voor gemaakt is?
2: Dat weet jij.
0: In de jaren 60 is toen onze grote vriend John F. Kennedy doodgeschoten.
2: Ah, ja.
0: En toen is dit een nummer geweest dat ook gedraaid werd. Ik heb dat singeltje heb ik trouwens nog steeds. Dat heb ik toen de tijd ook gekocht daarvoor.
2: Oh ja?
0: Ja, ik kocht weinig singles, maar dat waren een van de singles die ik inderdaad ook...
2: Nou, jij zegt de aanleiding waarvan het is, zie ik zo het beeld dat die neergeschoten wordt. Hè?
0: Dat singeltje, dat leek, als je dat plaatje zag, dan zag je ook al die mensen en de auto waar hij in lag, zag je dan ook op dat als foto.
2: Oh, ja?
0: Ja, dat is echt heel indrukwekkend. Goed, Andy Williams hadden we het over Battle Hymn of the Republic. Oh. Ik moet even stoppen. Oh, het gaat niet goed. Deze moeten we hebben. Hij is heel zachtjes dat hij begint. Dus daarom dacht ik van hij doet het niet. Hij

0: Ja, er waren er drie van Joop. Dat was Zai, Ben Kramer, de Sparklings en de Sparklings. Bluebirds Over the Mountain van de Beach Boys. En het allermooie Berlin of the Republic. En even de rectificatie. John F. Kennedy was natuurlijk al in 63 overleden.
1: Ja.
0: En het was 5 jaar dat hij toen al overleden was. Mm-hmm. En daar is dat nummer eigenlijk aan opgedragen.
1: Ja.
0: Door Andy Williams. Goed, gaan we gauw verder met de Beatles. En dat doen we met Something...

0: Het prachtige Tracy's Team van Billy Vaughan en his orchestra bracht ons naar het nieuws van 11 uur. Ik zou zeggen 9 uur. We waren wel erg vroeg hier, hè?
1: Dan. Ja.
0: 11 uur en daar zijn we straks weer bij terug met nog een heerlijk uurtje. Nummertjes uit de jaren 60 van de vorige eeuw.
1: Ja, praatje.
0: Tot straks.
1: Later.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 11 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. In het onderzoek naar het geweld in Overasselt heeft de politie maandag twee nieuwe verdachten opgepakt. Het gaat om twee mannen van 24 en 25 jaar uit Amsterdam. Op meerdere plekken zijn huizen doorzocht. De politie nam daarbij meerdere wapens in beslag.

Vanwege die wapenvondst is ook een derde verdachte gearresteerd. En dat is een 19-jarige Amsterdammer. Zijn rol in de zaak wordt nog onderzocht. Het geweld tegen NS-medewerkers blijft stijgen en daarom moet de politiek nu echt ingrijpen, dat eist spoorwegvakbond VVMC. 3 jaar geleden kwamen er bij de NS nog zo'n 2700 meldingen binnen van agressie, maar dit jaar staat de teller al boven de 5000. Momenteel draagt de hoofdconducteur een bodycam en lopen sommige BOA's op stations bij wijze van proef met een wapenstok. Volgens de vakbond is dat lang niet genoeg om de veiligheid te garanderen. De meeste datacenters in Nederland houden hun water- en stroomverbruik geheim, ondanks een wettelijke rapportageplicht. Het CBS stelde dat datacenters in 2024 5,1 miljard kilowattuur verbruikten. Dat is bijna 4,6% van het landelijke stroomverbruik. Netbeheer De Tennet verwacht dat dit in 2030 oploopt naar zo'n 10-15%. Onderzoeksjournalisten starten een procedure om de gegevens boven water te krijgen. En pretpark Six Flags Magic Mountain ten noorden van Los Angeles sluit achtbaan X2 permanent nadat er meer dan 100 meldingen van hersenletsel binnenkwamen. De attractie die 360 graden draait met een topsnelheid van 122 km per uur wordt in verband gebracht met 2 sterfgevallen. Circa 400 mensen dienden juridische claims in. Volgend jaar opent de Thrill Glider als vervanging. Het weer nog. In het oosten wordt het opnieuw een warme dag. Het kan makkelijk 29 graden worden langs de grens. Later vandaag schuift er vanuit het westen meer bewolking binnen. Vanavond en vannacht vallen er buien met kans op onweer en dat zorgt voor verkoeling. De komende dagen blijft het lekker najaarsweer. Met een graad of 20 is het nog wel aan de warme kant voor deze tijd van het jaar. En tot zover het nieuws.

0: luistert naar de Flevo Ziekenomroep. En dit is Het Testament uit de 60's met Joop Veninga en Jan van Eunen.
1: En de pauze is weer voorbij.
2: Ja,
1: nieuws is geweest.
2: Nieuws is geweest, we hebben koffie gehaald.
1: Ja.
2: We zijn het wel eens geweest. Oh nee, dat ben ik nog niet. Dat moet ik straks nog even gaan doen.
1: Nee, ik ben wel
2: het koffie. En we gaan weer verder met heerlijke muziek uit de jaren 60 van de vorige eeuw. We begonnen zoals gewoonlijk met een nummer van The Cats. En dat kwam van het album The Cats uit 1968. I Gotta Know What's Going On. Dat gezegd hebbende, gaan we muziek draaien. En
1: mag ik me trouwens ook wel eens af, hoor.
2: Ja?
1: Dat er allemaal aan de hand is.
2: Ja, er is gewoon veel te veel aan de hand. Mensen kunnen het bijna niet meer bevatten. Hè?

0: Ja, precies.
1: Maar goed. Hey, muziek, hè? Dat gaan we doen.
0: Ja, zeker.
1: En ik heb altijd een klein beetje de volgende drie nummers een beetje een eerbetoon aan Robbie van Leeuwen. En Robbie van Leeuwen is een Hagenaar die in verschillende bands heeft gezeten, waaronder The Motions, The T-Set en Shocking Blue. En ik vind het allemaal leuk om daar wat nummertjes van te draaien. En vooral van de Shocking Blue uit de jaren 60, 68, ja. 69. Want toen was Mariska Veres er nog niet bij. En okay. Dat is best ook wel heel leuke muziek.
0: En jij zegt Hagenaar. Ja, is het niet Hagenees?
1: Ja, dat maakt toch niet uit.
0: Of is het alleen maar in Den Haag?
1: Het is alleen maar in Den Haag, denk ik. Die hebben Hagenees en Hagenaars.
0: Oké.
1: Okay. Nou ja, misschien was het wel Hagenees. Maar goed, van de Motions draaien we Take Your Time. En van de T-Set, Jet Set. En van Shocking Blue, Oh We, There's Music In Me.

0: Heerlijk Nederlands product uit de jaren 60. En onder leiding van Robbie van Leeuwen was dat natuurlijk. We blijven even het Nederlands product promoten. Want er zijn natuurlijk meerdere groepen geweest. Niet alleen uit Den Haag, maar ook uit de rest van Nederland. En bijvoorbeeld ook de Buffoons. En die hebben best heel veel mooie nummers gehad. Ook aan de jaren 60. En het nummer dat we gaan draaien is Sister Teresa's East River Orphanage. En ik denk dat als je het hoort, Joop, dat je het ook wel kent.
1: We gaan naar luisteren.
0: Ja, we gaan luisteren. Komt-ie.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Dat was het rondje Nederlands product. En dat was Cubian Blizzard samen met Eddie Boyd en The Hammond Sings the Blues. Daarvoor Q65 met I Was Young. En we begonnen dit blokje van drie met Sister Teresa's East River Orphanage van The Buffoons. Gaan we gauw verder met het volgende.
1: Hoe klonk het ook alweer in Joop's muzikale herinnering?
2: Ja, dat gaan we laten horen.
0: Nou Joop, vertel het maar.
2: En wij beginnen met De Waterdrager van Boudewijn de Groot. Daarna hebben we On the Road Again. En dat is altijd een gezellig nummer als je in de auto zit. Maar dan moet je wel je hersens erbij houden. Want het swingt lekker. En als laatste hebben we dan Bill Haley in de Comets met Rock Around the Clock. En als dat nummer geweest is, dan ga ik er wat over vertellen. En we gaan nu beginnen met Waterdrager van Boudewijn de Groot.

0: Ja, dat waren natuurlijk de herinneringen van Joop. En Joop, ja, vertel maar, want jij wilde nog wat te vertellen over
1: Back
0: Bill Haley.
1: To the 60s was dat, hè?
0: Ja, Back, ja, to the 60s.
1: We hebben geluisterd naar De Waterdrager van Boudewijn de Groot. On the Road Again van Kent Heat. En het laatste nummer was Rock Around the Clock van Bill Haley en The Comets. En toen ging ik even in gedachten terug naar de woonkamer waar ik groot geworden ben. En daar stonden ze gewoon, als er dan een verjaardag was of zo, stonden ze gewoon die platen draaien. En dan aan de ene kant van de tafel, want zo groot was die kamer nu natuurlijk. Aan de ene kant van de tafel, aan de andere kant van de tafel, en links en rechts op de kopste kant ook nog. Stonden ze gewoon allemaal te rock'n'rollen op hun manier. Dus dat was vroeger wel een dolle boel bij ons thuis.
0: Ja, nou leuk.
1: Maar Bill Haley, dat was een Amerikaanse rock'n'roll muzikant. En velen schrijven hem toe dat hij deze muziekstijl begin jaren 50 als eerste populair maakte met zijn groep Bill Haley en His Comets. En miljoenen verkopende hits zoals Rockin' Round the Clock, See You Later Alligator, Shake, Rattle and Roll, Rocket 88, Skinny Mini en Razzle Dazzle. Hij heeft wereldwijd meer dan 60 miljoen platen verkocht. En in 1967 werd hij postuum opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame. Het is alleen jammer dat het niet tijdens zijn leven is gebeurd. Maar goed, voor de nabestaanden.
0: Ja.
1: Dat was het.
0: Oké, nou dat was dus.
1: We gaan eindelijk een keer een regendans draaien.
0: We gaan ook een regendans draaien.
1: Die hebben we echt dringend nodig.
0: Ja, zeker. Dat gaan we zeker doen. Dat gaan we zo.
1: Dat is heel goed in de gaten, hoor, toen.
0: Ja, zeker. Ja, we gaan zeker inderdaad iets van de regen doen. En het is het volgende.
2: Flevo Verzoekplaat.
0: Ja, die is aangevraagd door Jonna van Eunen. En zij vraagt aan het, of niet het, maar de ritme van de regen. En gezongen door Rob de Nijs.
1: Okay.
0: Voor een ieder die luistert en vooral voor het verplegend personeel. Ritme van de regen, Rob de Nijs.
1: En bedankt, Jonna.

0: Ja, dat waren achtereenvolgens Rimpen van de Regen als verzoekje van Jonna en van Rob de Nijs. Daarna hadden we Waarom, Noor Waarom van Rex Gildo. En net hoorden jullie René Leba met Un amour comme le nôtre. En jij zou het ongetwijfeld vertaald hebben.
1: Ja, ik heb naar dat Duitse liedje Waarom Noor.
0: Ja.
1: Hij zingt Waarom niet. Hij zingt niet Noor.
0: Ja. Waarom Noor, waarom du glaubst mir nicht?
1: Ja, nee, dat snap ik wel, maar waarom niet, waarom? Ja, dat, waarom nu? En ik kwam er niet zo erg uit, eerlijk gezegd. Maar goed, maakt niet uit.
0: Waarom nou? Dat staat er, waarom Noor? Waarom nou? Waarom niet?
1: Ja. Ja. Waarom niet?
0: Nou. En daarna hadden we René Leba. Wat was dat de vertaling? Wist je dat ook? Un amour comme le nôtre?
1: Ja, dat is een liefde zoals die van ons.
0: Kijk, oh, die van ons?
1: Nee.
0: Oh. Dankjewel, schatje.
1: Oh, verrekte, die microfoon staat aan.
0: Ja, doe nou. Maak ons gek.
1: Ja, je kan me bellen, Harriet.
0: Hey, dan zou je ongetwijfeld ook de volgende al vertaald hebben. Lontanissimo.
1: Ja.
0: En dat betekent?
1: Ergens.
0: Somewhere. In het Engels. Dit is Mina.
1: We hebben het er net over dat Lontanissimo, dat is een vreselijk woord.
0: Ja.
1: En wij zeggen gewoon simpelweg ergens.
0: Ja.
1: Dat valt me wel vaker op in het Nederlands, dat we hele korte woorden hebben.
0: Ja, dat hebben we ook.
1: En dan kwam jouw simpele opmerking van...
0: Wij Nederlanders zijn kortaf.
1: Precies.
0: Hier is Un amour comme le nôtre van René Leba.

0: Ik zit eigenlijk een beetje in te dutten hier.
1: Oh, ik vergeet. We moeten nog een kwartier.
0: Ja, ik vergeet gewoon allerlei dingen. Ik bedoel, jongens.
1: Het is gisteravond, het is voor ons plezier.
0: Ja, het is voor ons plezier. Dus. Maar we gaan verder met het volgende.

0: In het kader van de grote drie uit de UK, It's Magic van Tom Jones. Everyone needs somebody to love. Everyone needs someone to love. Cliff Richard en Can't Take My Eyes Off You. Engelbert Humperdinck.
1: Ja.
0: Goed, gaan we gauw verder met het volgende.
2: Dit is de muzikale nostalgie van Jan uit de jaren 60.

0: Het zit er weer op, Joop.
1: Ja.
0: 2 uur.
1: Dat is het laatste testament van jou.
0: Ja, het testament uit de 60's. Ja, probeer altijd een beetje met mij te eindigen. Met de nostalgie van jou, zeg van wat ik...
1: Jouw nostalgie.
0: Mijn nostalgie, ja, ja zeker.
1: Nou, toch.
0: Goed, 2 uur zitten erop. Het was weer hartstikke leuk om te doen. Ik hoop dat u allemaal genoten heeft van hetgeen dat wij gebracht hebben.
1: En schroom niet. Stuur een verzoekje op onder www.flevoziekeomroep.nl. En wij draaien het in een live programma.
0: Zo is dat.
1: En dan zien we wel wie het oppakt.
0: Het was mij weer een waar genoegen.
1: Ja, de mijne ook.
0: Het gaat u goed.
1: Mazzel.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 12 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. In meerdere Europese landen is de politie bezig met een reusachtige actie tegen Hells Angels. De invallen vinden plaats in Duitsland, maar ook in Nederland, België en Bulgarije. Aanleiding is een jarenlang onderzoek naar een schietpartij in Duisburg 4 jaar geleden. De Duitse politie stuitte toen op een Europees netwerk dat zich bezighoudt met drugs- en wapenhandel, afpersing en prostitutie. Volgens Duitse media gaat het om de grootste actie ooit tegen de motorclub. Een passagiersvlucht van Dubai naar Tel Aviv heeft vandaag een noodsignaal verstuurd vanwege een mogelijke kaping. Uiteindelijk bleek dat er helemaal geen kapers aan boord waren, maar dat de piloten in de cockpit met elkaar op de vuist waren gegaan. Het is nog niet duidelijk of het signaal opzettelijk werd verstuurd. De zaak wordt verder onderzocht en het Israëlische luchtruim is intussen weer vrijgegeven. In het onderzoek naar het geweld in Overasselt heeft de politie

0: maandag twee nieuwe verdachten opgepakt. Het gaat om twee mannen van 24 en 25 jaar uit Amsterdam. Tijdens de aanhoudingen zijn doorzoekingen gedaan op locaties in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam. De politie nam daarbij meerdere wapens in beslag. Vanwege die wapenvondst is ook een derde verdachte gearresteerd en dat is een 19-jarige Amsterdammer. Zijn rol in de zaak wordt nog verder onderzocht. En vandaag op 30 september vieren de meeste Nederlanders hun verjaardag. Vorig jaar ging het om ruim 44.000 mensen. September heeft met 8 dagen in de top 10 sowieso de meest drukke verjaardagsdagen. Op Schrikkeldag, dat is op 29 februari, zijn de minste mensen jarig, gevolgd door Nieuwjaarsdag en andere feestdagen. Volgens het CBS komt dat waarschijnlijk doordat geplande geboortes zoals een keizersnede liever niet op feestdagen worden ingepland. Het weer tot slot. Vandaag wordt het nog één keer warm. De temperatuur loopt op van 22 graden in het westen tot zo'n 28 graden in het oosten. In de loop van de middag begint het in het zuidwesten te regenen en vanavond trekt die regen verder over de rest van het land. Morgen is het koeler, dan wordt het zo'n 20 graden en er vallen landinwaarts de nodige buien. En tot zover het nieuws.
1: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Ziekenomroep.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 1 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De drie mannen die gisteren zijn aangehouden vanwege onbeheerde bagage op station Haarlem zitten nog vast voor verhoor en onderzoek. Het gaat om twee mannen van 37 en een man van 62 jaar. Hun rol wordt nog onderzocht. De bagage bleek niet gevaarlijk. Gisteren werden ook stations in Rotterdam, Utrecht en Dordrecht ontruimd. De Amerikaanse militaire missie in Irak is beëindigd, meldt het Pentagon. Iraakse veiligheidstroepen nemen de verantwoordelijkheid over voor de veiligheid en de strijd tegen IS. De Verenigde Staten blijven Irak wel trainen en ondersteunen met inlichtingen. Iraakse en Koerdische functionarissen vrezen dat IS door de beëindiging weer sterker kan worden. In meerdere Europese landen is de politie bezig met een grote actie tegen de Hells Angels. De invallen vinden vooral plaats in Duitsland, maar ook in Nederland, België en Bulgarije. Aanleiding is een jarenlang onderzoek naar een schietpartij in Duisburg 4 jaar geleden. De Duitse politie stuitte toen op een Europees netwerk dat zich bezighoudt met drugs- en wapenhandel, afpersing en prostitutie. En vandaag op 30 september vieren de meeste Nederlanders hun verjaardag. Vorig jaar ging het om ruim 44.000 mensen. September heeft met 8 dagen in de top 10 sowieso de meeste drukke verjaardagsdagen. Op Schrikkeldag, 29 februari, zijn de minste mensen jarig, direct gevolgd door Nieuwjaarsdag en andere feestdagen. Het weer nog, vanmiddag schijnt geregeld de zon, maar trekken ook wolkenvelden over. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en gaat het in Zeeland.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 2 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Een Fly Dubai vlucht van Dubai naar Tel Aviv is vandaag uitgeweken naar Saoedi-Arabië na een steekpartij tussen de piloten. Volgens passagiers stak de co-piloot zijn collega neer en zou hij het toestel hebben willen laten neerstorten. Passagiers hielpen de piloot de aanvaller te overmeesteren. Alle passagiers en bemanningsleden zijn veilig geland. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit constateerde deze zomer overtredingen bij bijna 2/3 van de gecontroleerde horecazaken. Het ging vooral om onvoldoende maatregelen tegen vliegen en het niet goed bewaren of bereiden van voedsel. De toezichthouder controleerde 154 horecazaken op warme dagen. Bij 8 bedrijven waren de overtredingen ernstig. De 3 mannen die gisteren zijn aangehouden vanwege onbeheerde bagage op station Haarlem zitten nog vast voor verhoor en onderzoek. Het gaat om 2 mannen van 37 en een man van 62 jaar. Hun rol wordt nog onderzocht. De bagage bleek niet gevaarlijk. Gisteren werden ook stations in Rotterdam, Utrecht en Dordrecht ontruimd. In meerdere Europese landen is de politie bezig met een grote actie tegen de Hells Angels. De invallen vinden vooral plaats in Duitsland, maar ook in Nederland, België en Bulgarije. Aanleiding is een jarenlang onderzoek naar een schietpartij in Duisburg 4 jaar geleden. De Duitse politie stuitte toen op een Europees netwerk dat zich bezighoudt met drugs en wapenhandel, afpersing en prostitutie. Het weer nog. Vanmiddag schijnt geregeld de zon, maar trekken ook wolkenvelden over. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en gaat het in Zeeland en Zuid-Holland regenen. In de rest van het land blijft het droog. De temperatuur loopt uiteen van 20 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.

Door de straten van Parijs klinkt nog steeds dezelfde wijs van die oude muzikant. Je hoort hem al aan de overkant. Eens was hij toch heel beroemd, altijd werd zijn naam genoemd. Nu is hij heel oud en grijs, oud.

niet meer, maar kijken nu nog op hem neer. Hij speelt voor geld nog op de straat, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Niemand die nog op hem wacht, maar soms is het of hij weer lacht. Hij was beroemd in heel het land.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 3 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Het Openbaar Ministerie gaat zwaardere straffen eisen voor geweld tegen hulpverleners. In principe wordt de strafeis verdubbeld ten opzichte van vergelijkbare misdrijven tegen anderen. Een gevangenisstraf wordt daarbij het uitgangspunt in plaats van een boete of taakstraf. Dat staat in een nieuwe richtlijn van het Openbaar Ministerie. Bij een vechtpartij in Arnhem zijn gisteravond 3 mensen gewond geraakt, onder wie een minderjarige die zwaar gewond is geraakt. De politie hield 8 verdachten aan, jongeren van 17 tot 20 jaar. Een groep van ongeveer 15 mensen was bij de vechtpartij betrokken. Vermoedelijk is daarbij ook gestoken. Een Fly Dubai-vlucht van Dubai naar Tel Aviv is vandaag uitgeweken naar Saoedi-Arabië na een steekpartij tussen de piloten. Volgens passagiers stak de co-piloot zijn collega neer en zou hij het toestel hebben willen laten neerstorten. Passagiers hielpen de piloot de aanvaller te overmeesteren. Alle passagiers en bemanningsleden zijn veilig geland. De 3 mannen die gisteren zijn aangehouden vanwege onbeheerde bagage op station Haarlem zitten nog vast voor verhoor en onderzoek. Het gaat om 2 mannen van 37 en een man van 62 jaar. Hun rol wordt nog onderzocht. De bagage bleek niet gevaarlijk. Gisteren werden ook stations in Rotterdam, Utrecht en Dordrecht ontruimd. Het weer nog. Vanmiddag schijnt geregeld de zon, maar trekken ook wolkenvelden over. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en gaat het in Zeeland en Zuid-Holland regenen. In de rest van het land blijft het droog. De temperatuur loopt uiteen van 20 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.

alles gaat goed zoals het moet. Hallo mijn geitje, ben ik verloren? Die boodschap vind ik vreselijk lam. Doe bode laat, me vlug eens horen, hoe of dat feitelijk zo kwam. Stel u gerust, meneer de burgemeester, alles gaat goed zoals het moet. De geitenstal ging gisteren op in vlammen, het was in vuur, in vonk, in gloed. Eerst moest uw huis eraan geloven, de vlammen waren niet te doven. Het brandde af van onderen tot boven, doch hou maar moed, alles gaat goed. Hallo mijn woonhuis, ben ik verloren? Ik ben van schrik haast drie kwart lam. Doe bode laat, me vlug eens horen, waardoor dat ongeluk zo kwam. Stel u gerust, meneer de burgemeester, alles gaat goed zoals het moet. Alleen het raadhuis, grenzend aan uw woning, was de oorzaak van die tegenspoed. In het raadhuis brandde het eerst even, ik zag nooit zo'n vuurgloed in mijn leven. Geen steen is op de andere gebleven, doch hou maar moed, alles gaat goed.

Wachter heeft eerst gehikt, toen is die in de rook gestikt. Zijn vrouw op hetzelfde ogenblik kreeg een beroerte van de schrik. Het hele dorp in bittere nood zit aan de kant nu van de sloot. U is naar Burgervaar een keer van het afgebrande dorp, meneer. Maar wees gerust, meneer de burgemeester, meer is er niet aan.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 4 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. In het Noordpoolgebied is tussen 1970 en 2025 elke 10 jaar zeeijs verdwenen ter grootte van Spanje. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Door het verlies van ijs krijgt de kust meer wind en golven te verduren. Daardoor is 60% van de Arctische kust kwetsbaar voor erosie of zeespiegelstijging. Sinds 2012 stijgt de zeespiegel jaarlijks met 4,2 mm door opwarming. De gevangenisbewaarder die vorige week op een terras in Amsterdam werd doodgeschoten, had kort daarvoor een woordenwisseling met de verdachte. Volgens het Openbaar Ministerie werd hij agressief aangesproken over iets uit het verleden. De 37-jarige verdachte blijft zeker 14 dagen langer vastzitten op verdenking van moord. Het Openbaar Ministerie gaat zwaardere straffen eisen voor geweld tegen hulpverleners. In principe wordt de strafeis verdubbeld ten opzichte van vergelijkbare misdrijven tegen anderen. Een gevangenisstraf wordt daarbij het uitgangspunt in plaats van een boete of taakstraf. Dat staat in een nieuwe richtlijn van het Openbaar Ministerie. Een Fly Dubai-vlucht van Dubai naar Tel Aviv is vandaag uitgeweken naar Saoedi-Arabië na een steekpartij tussen de piloten. Volgens passagiers stak de co-piloot zijn collega neer en zou hij het toestel hebben willen laten neerstorten. Passagiers hielpen de piloot de aanvaller te overmeesteren. Alle passagiers en bemanningsleden zijn veilig geland. Het weer nog. Vanmiddag schijnt geregeld de zon, maar trekken ook wolkenvelden over. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en gaat het in Zeeland en Zuid-Holland regenen. In de rest van het land blijft het droog. De temperatuur loopt uiteen van 20 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo.

Dat is mijn hoofd, weet je hoe het voelt, nou, om verliefd te zijn. Hoe kon ik het weten, mijn wereld was zo klein. Nou, ik keek om me heen, door een roze bril. Veel te lang alleen, ik stond een beetje stil. Mannen bij de vleet, wachtend in een rij. Het doet me toch geen reet, want

0: U luistert naar de Flevoziekomroep. Het is 5:00.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De politieke crisis in Roemenië duurt voort nu het parlement voor de derde keer een kandidaat-premier heeft afgewezen. De president mag daardoor vervroegde verkiezingen uitschrijven, maar lijkt dat niet van plan. Roemenië zoekt een nieuwe premier sinds de Sociaaldemocraten in mei uit de coalitie stapten. In de Tweede Kamer zijn zorgen over de veiligheid van jongeren met complexe problemen in de jeugdzorg. Kamerleden wijzen onder meer op jongeren die voor zorg naar het buitenland worden gestuurd en kinderen die in een 1-op-1 begeleiding zitten. Ook is er kritiek op het toezicht en de kwaliteit van die zorg. In het Noordpoolgebied is tussen 1970 en 2025 elke 10 jaar zeeijs verdwenen ter grootte van Spanje. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Door het verlies van ijs krijgt de kust meer wind en golven te verduren. Daardoor is 60% van de Arctische kust kwetsbaar voor erosie of zeespiegelstijging. Sinds 2012 stijgt de zeespiegel jaarlijks met 4,2 mm door opwarming. Het Openbaar Ministerie gaat zwaardere straffen eisen voor geweld tegen hulpverleners. In principe wordt de strafeis verdubbeld ten opzichte van vergelijkbare misdrijven tegen anderen. Een gevangenisstraf wordt daarbij het uitgangspunt in plaats van een boete of taakstraf. Dat staat in een nieuwe richtlijn van het Openbaar Ministerie. Het weer nog. Vanmiddag schijnt geregeld de zon, maar trekken ook wolkenvelden over. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en gaat het in Zeeland en Zuid-Holland regenen. In de rest van het land blijft het droog. De temperatuur loopt uiteen van 20 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
2: De Flevo Ziekenomroep.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Koninklijke Marechaussee heeft op vliegbasis Leeuwarden een man aangehouden die zei dat hij een bom bij zich had. Hij had een tas bij zich die door de explosieve opruimingsdienst Defensie is onderzocht. Die heeft de situatie veilig verklaard. De vliegbasis is inmiddels weer vrijgegeven. Het Openbaar Ministerie eist 5 jaar cel tegen een 30-jarige automobilist die in maart in Maastricht een 4-jarig jongetje doodreed. Hij reed 112 km per uur waar 50 was toegestaan en had te veel alcohol gedronken. De jongen stak met zijn moeder een zebrapad over toen ze werden aangereden. De rechter doet over 2 weken uitspraak. De politieke crisis in Roemenië duurt voort nu het parlement voor de 3e keer een kandidaat-premier heeft afgewezen. De president mag daardoor vervroegde verkiezingen uitschrijven, maar lijkt dat niet van plan. Roemenië zoekt een nieuwe premier sinds de Sociaaldemocraten in mei uit de coalitie stapten. In het Noordpoolgebied is tussen 1970 en 2025 elke 10 jaar zeeijs verdwenen ter grootte van Spanje. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Door het verlies van ijs krijgt de kust meer wind en golven te verduren. Daardoor is 60% van de Arctische kust kwetsbaar voor erosie of zeespiegelstijging. Sinds 2012 stijgt de zeespiegel jaarlijks met 4,2 mm door opwarming. En dan het weer. Vanavond is het bewolkt en trekt vanuit het zuidwesten regen en onweer over het land. Vooral in het oosten kunnen stevige

0: buien vallen. Ook vannacht blijft er kans op regen. De minima liggen tussen 17 en 19 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met geregeld buien en rond de 20 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: FC Go op de Flevo Gastvrij app. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Schrijfster en cabaretière Paulien Cornelissen is op 50-jarige leeftijd overleden aan kanker. Ze stierf in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam in het bijzijn van haar geliefden. Cornelissen werd bekend met haar bestseller Taal is zeg maar echt mijn ding en was de afgelopen jaren te zien als jurylid in De Slimste Mens. De executie van de Amerikaanse Christa Pike is op het laatste moment uitgesteld. Een rechtbank wil eerst bekijken of beschuldigingen van seksueel misbruik tijdens haar jeugd voldoende zijn meegenomen in haar rechtszaak.

0: Pike kreeg in 1996 de doodstraf voor de moord op een 19-jarige vrouw. Het is niet bekend hoe lang de executie wordt uitgesteld. De Koninklijke Marechaussee heeft op vliegbasis Leeuwarden een man aangehouden die zei dat hij een bom bij zich had. Hij had een tas bij zich die door de explosieve opruimingsdienst Defensie is onderzocht. Die heeft de situatie veilig verklaard. De vliegbasis is inmiddels weer vrijgegeven. De politieke crisis in Roemenië duurt voort nu het parlement voor de derde keer een kandidaat-premier heeft afgewezen. De president mag daardoor vervroegde verkiezingen uitschrijven, maar lijkt dat niet van plan. Roemenië zoekt een nieuwe premier sinds de Sociaaldemocraten in mei uit de coalitie stapten. En dan het weer. Vanavond is het bewolkt en trekt vanuit het zuidwesten regen en onweer over het land. Vooral in het oosten kunnen stevige buien vallen. Ook vannacht blijft er kans op regen. De minima liggen tussen 17 en 19 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met geregeld buien en rond de 20 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
1: Luister elke dag naar Kanaal 40.
2: De Flevo Ziekenomroep.
1: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: De FCO op de Flevo Gastvrij-app. Het is 8 uur.
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Israël scherpt de beveiliging van de commerciële luchtvaart aan na de aanval van een piloot op zijn collega tijdens een vlucht van Fly Dubai naar Tel Aviv. Het toestel maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. De aanvaller is aangehouden. De toedracht van het incident wordt nog onderzocht. Het kabinet krijgt de oppositie nog niet achter zijn begrotingsplannen. Vooral het belastingplan zorgt voor veel kritiek. Oppositiepartijen vinden dat werkenden te veel belasting betalen en willen miljarden aan lastenverlichting. Ook is er brede kritiek op de verlaging van de belastingvrije grens voor kleine spaarders en beleggers. Schrijfster en cabaretière Paulien Cornelissen is op 50-jarige leeftijd overleden aan kanker. Ze stierf in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam in het bijzijn van haar geliefden. Cornelissen werd bekend met haar bestseller Taal is zeg maar echt mijn ding en was de afgelopen jaren te zien als jurylid in De Slimste Mens. En de tas van de man die vandaag bij de vliegbasis Leeuwarden werd aangehouden na een bommelding bevatte geen explosief. De explosieve opruimingsdienst Defensie onderzocht de tas en verklaarde die aan het eind van de middag veilig.

0: omgeving rond de hoofdpoort van de luchthaven was enkele uren afgesloten en deels ontruimd. En dan het weer. Vanavond is het bewolkt en trekt vanuit het zuidwesten regen en onweer over het land. Vooral in het oosten kunnen stevige buien vallen. Ook vannacht blijft er kans op regen. De minima liggen tussen 17 en 19 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met geregeld buien en rond de 20 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is de Flevo Ziek Omroep op de Flevo Gastvrij app. Het is weer tijd voor een muzikaal bloemetje.
2: En welkom.
3: Ja, bij ons programmaatje.
2: Mijn naam is Truus.
3: En mijn naam is Jan.
2: En we hebben weer een hopelijk leuk programmaatje samengesteld, denk ik. We gaan eerst een reisje doen.
3: We hebben ons best gedaan in elk geval.
2: Ja, natuurlijk.
3: We beginnen
2: dit
3: met
2: doen
3: een
2: we
3: reis.
2: Elk jaar.
3: Ja, we beginnen met een reisje.
2: Door Europa.
3: Precies. En dan is het bedoeld dat we daar een zanger of zangeres ontmoeten die in de landstaal zingt.
2: Ja, ja, dat is verplicht.
3: Oh, oké. Okay.
2: Ja, ja. Tegenwoordig zingen ze bijna allemaal Engels. Heel, dat vind ik zo jammer. Ja.
3: Ja. Het is ook een puzzel om ze te vinden, hoor.
2: Ja,
3: moet zeggen.
2: Ja, ja, ja.
3: Maar goed, lukt me nog wel.
2: Nou. Hey, en daarna, rond 8:30, hebben we de greep uit de kast.
3: Ja, ik heb een stapel gekregen
2: ja,
3: van je.
2: Ja, je hebt een stapeltje.
3: Dan moet ik ze...
2: En dan mag je weer... Van mij draaien.
3: Die ga ik draaien, dus heb ik geen invloed op deze keer.
2: Nou, dan gaan we naar het tweede uurtje. Dan hebben we eerst het nieuws. Een tweede uurtje beginnen we met een half uurtje duetten. Daar hebben we ook weer een aantal
3: ja,
2: van, hè?
3: Ja, daar heb ik een aantal van, zeker te pakken.
2: Ja, daar hebben we wel genoeg.
3: Er zijn heel veel die duetten gemaakt hebben.
2: Ja, echt, ja. Echt heel veel.
3: Leuk, ja.
2: En dan als laatste de artiest vanavond. En dat is vandaag Harry Belafonte.
3: Oh, prachtig.
2: Daar gaan we het over vertellen.
3: Dat is een machtige vent.
2: Ja.
3: Ja, heerlijk. Nou, mooi, wat een gezellig avondje. We doen ons best.
2: Tuurlijk.
3: We beginnen natuurlijk met... Eerst de muziekje even zachtjes zetten, hè?
2: Ja,
3: we gaan naar Italië. Daar beginnen we vandaag.
2: Ja, en daar is Lucio Dalla.
3: Ja. Die is niet zo jong begonnen.
2: Nee.
3: Eigenlijk zijn zangdebuut was toen hij 21.
2: Ja, daarom. Het is geen kind.
3: Maar het is wel een duizendpoter, hè?
2: Ja, want hij is zanger. Hij is liedjeschrijver.
3: Ja.
2: Hij is acteur.
3: Ja.
2: Dus,
3: hij speelt klarinet en keyboard. En,
2: een bezig bijtje.
3: Ja, precies. En hij is heel geliefd hoor. Want als je kijkt even aan wat hij verkocht heeft zoals in 1990.
2: Ja.
3: Dan heb je een cd opgenomen.
2: Ja.
3: En 1400.000 van verkocht.
2: 1.400.000.
3: Ja, 1400.000 is
2: ja, dat is hetzelfde. Ja, dat weten ze wel.
3: En dat heb je ook nog een keer in 1996... 1300.000. Dus het is wel een prijsmannetje daarvoor. Hè?
2: Ja, nou ja, hij is ook wel bezig bij het je.
3: Ja, zeker.
2: Nou, ik heb ook nog in 1999 een album, Ciao, uit.
3: Ja.
2: En ja, en dan gaat hij op tournee en het is dan overal uitverkocht, de zalen.
3: Ja. Nou, dat is goed tegen natuurlijk, ja.
2: En ter gelegenheid van zijn 60ste verjaardag in maart 2003... werd de DVD Retro Perspectiva uitgebracht.
3: Juist, dat is ook Italiaans.
2: Ja, nou ja, dat is natuurlijk een videoclip en livebeelden.
3: Ja,
2: zeldzame televisiesopnames.
3: Compensatie van...
2: Ja, dus eigenlijk van alles.
3: Ja, dat is leuk. Dus. Nou ja, we hebben een leuk liedje. En het liedje heet in het Italiaans...
2: Canzone.
3: En dat betekent liedje.
2: Oh.
3: Ja, dat kan je niet helpen.
2: Nee, je kan je ook niet helpen.
3: We gaan draaien.
2: Ja, we gaan Lucio Dalla horen.

0: Ik vind het een mooi liedje.
1: Nou, ik ook.
0: Een mooi liedje.
1: En hij zingt het ook prachtig.
0: Ja, zeker. Hè?
1: Maar nou, goed, ja,
0: de volgende is ook zo'n ster, hoor. Die we gaan naar.
1: Niet, Oostenrijk gaan we.
0: Ja.
1: Dus dat is niet zo ver.
0: Nee, een kleine stap. Nou ja, een kleine stap is op de kaart. Een klein
1: ligt eraan waar je bent in Italië.
0: Ja, als je in de laatste onderin bent. En,
1: die hak zit.
0: Is er nog een hele te gaan, ja.
1: Maar goed, in Oostenrijk is Mark Pirscher.
0: Juist.
1: Ja, dat is...
0: En die is geboren in het Zillertal.
1: Ja, in Riet.
0: Ja,
1: in het Zillertal.
0: Daar zijn we wel eens op wintersport geweest.
1: Ja, inderdaad. Ja.
0: En dan rijdt toch een mooi treintje.
1: Ja.
0: Smal spoorbaantje. Ja, eigenlijk. En zomers rijdt er een stoomtreintje. Die hebben ze ook
1: leuk,
0: wel lopen.
1: Ja,
0: dat ben ik helemaal gek van. Maar goed, dat heeft dus met die zanger te maken.
1: Nee, natuurlijk. Maar goed. Mark Pirscher, die was al heel jong dat hij de Steirische harmonica bespeelde.
0: Ja, dat is een andere accordeon
1: dan
0: wij kennen.
1: Ons accordeon kan je de gewone, kan je heen en weer trekken en dan krijg je hetzelfde toontje
0: eruit.
1: En dat is bij die Steirische harmonica niet. Dus dan krijg je toch een ander geluid als je duwt of trekt. En dat geldt voor de bas ook.
0: Nou, dan moet je dus... Ach, voor de toetsen moet je trekken.
1: Moet je overal
0: op
1: denken.
0: De bassen moet je duwen.
1: Nou, dat
0: is voor mij niet weggelegd, hoor. Ik heb überhaupt accordeon niet. Dat heb ik aan jou overgelaten.
1: Ja.
0: Goed, dan nog meer, hè?
1: Ja, in 1998 heb je een tweede plaats in de ORF-TV Hitparade.
0: Ja, dat is een...
1: Met het nummer Zillertal.
0: Ach, kan niet missen, hè?
1: Nee.
0: Nou, wat ik ook spectaculair vind eigenlijk, dat in 2008...
1: Ja.
0: En het tv-programma Dancing Stars met... En dan komt hij met een album uit.
1: Ja.
0: En dat is sensationeel. Al in charts komt het binnen op de derde plaats.
1: Ja.
0: En goud en platina in slechts één maand tijd.
1: Zo.
0: Dat is flink verkocht, hoor. Ja,
1: dat
0: zeker.
1: Denk ik ook.
0: Zeker weten. Nou ja, wat hebben we voor hem uitgezocht? Oh ja, dat hebben we ook uitgezocht voor hem. Ken jij onze dat liedje met de engelbewaarder?
1: Ja.
0: Zingt hij in het Duits?
1: Nou, ik ben benieuwd dan.
0: Nou, even naar luisteren.
1: Ja.

0: Pom, pom.
1: Pom. Nou, hoe vond je? Ik vond het wel grappig.
0: Ja, ik vond het ook wel leuk. Ja. Ik zag hem staan en ik dacht, nou, dit, onze top is het momenteel engelbewaarder. Ja. En, nou ja.
1: Ik vond het ook wel leuk.
0: Ja, hij rent het wel helemaal.
1: Ja.
0: Zo zie je hoe zijn liedje op de wereld overgaat dan, hè?
1: Nou, inderdaad.
0: Nou, een beetje succes. Pak de ander het ook op.
1: Ja.
0: We gaan naar
1: Hongarije.
0: Doen we.
1: En daar is Jossi Papai.
0: Ah, dat is een Hongaarse zanger.
1: Ja, natuurlijk, want anders...
0: anders vragen we hem niet.
1: Nee, natuurlijk. En die begon zijn carrière in 2005.
0: Dat is niet zo lang geleden.
1: Nee, maar ja, hij deed menig aan een talentenjacht, maar dat was niet veel soeps.
0: Hoeft ook niet.
1: Nee, nou, hij komt er nu toch.
0: Als ze doorheen kunnen komen, vind ik dat is belangrijk.
1: Ja, en begin 2017, toen nam hij voor de eerste keer deel aan de ADAL, de Hongaarse preselectie, want dat hebben wij dan ook, hè?
0: Ja.
1: Voor het Eurovisie Songfestival.
0: Hebben wij dat ook, een preselectie?
1: Eigenlijk, ja, hadden we vroeger wel eigenlijk.
0: Vroeger wel?
1: Ja, maar
0: de laatste tijd niet meer. Dat ding je eruit.
1: Maar goed, dat won hij. En toen deed hij mee met het nummer Origo. En hij vertegenwoordigde...

0: in 2017 dus zijn land in Kiev.
1: Ja.
0: En hij werd op de 8e plaats eindigde, dus eigenlijk niet eens zo slecht.
1: Nee, zeker niet, want het aantal deelnemers is groot tegenwoordig.
0: Ja.
1: Op het festival.
0: En twee jaar later deed hij het weer.
1: Ja.
0: En toen ging hij naar Israël in 2019. Maar daar haalde hij net hij werd 12e in de halve finale. Ja, en dan val je af.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Dan kan je niet naar de finale.
1: Nee, er zijn er gewoon 11 betere voor je.
0: Ja, zo gaat dat dan.
1: Zo is dat dan eenmaal. Nou goed, maar het liedje wat hij gaat zingen gaat over...
0: Assenapam.
1: Dat betekent?
0: Mijn vader.
1: Daarom, hij zingt over zijn vader. Dat is ook lief, hè?
0: Ja, dat vind ik wel.

0: Dit is de Flevo Ziekenomroep met een muzikaal bloemetje.
1: En zo is dat.
2: En zo is dat, hè?
1: Hé, we gaan weer een beetje op huis aan.
2: Ja, natuurlijk. Als,
1: dus we gaan naar Duitsland.
2: Kijk eens. Oh, ik weet al wie zingt.
1: Ja?
2: Connie Froboes.
1: Ja.
2: En nog uit mijn jeugd vandaan.
1: Ja, ken je die nog?
2: Ja, nou ja.
1: Ja, dat was in onze tienerjaren natuurlijk, hè?
2: Jaren, ja.
1: Dus,
2: Dat was ook een talentvol iemand, hoor.
1: Ja, want...
2: Weet je, haar eerste hitje, een klein liedje was dat, die zijn vader gemaakt had.
1: Ja.
2: Voor een koor, want die koor wou dat niet zingen.
1: En toen heeft zij het mag gezongen.
2: Ik heb de vader het daarna gegeven. Pak die badenhozen in. Ja. Doe je zwembroek aan. Je badpak aan, of je noem maar wel. Daar ging het liedje over. Maar aan de andere kant is het Songfestival. Nou, daar is echt bekend mee geworden, hè?
1: Ja.
2: Zwei kleines Italiener.
1: Ja, dat is denk ik ook wel. Maar weet je dat ze ook nog in films gespeeld heeft?
2: Ja,
1: ze was ook actrice.
2: Ja, ja, de naderhand pas.
1: Ja, ja, dat ze wat ouder was.
2: Ze is zelfs gestopt op een bepaald moment met zingen.

0: de actricebaan wat meer de dreun te geven, zoals.
1: Ja.
0: Nou ja. En ze was zelfs jurylid in het internationale filmfestival in Berlijn.
1: Ja.
0: 2010. Nou ja. En bij ze bekend met het eerste songfestivalliedje. Weet je welke wat dat was? Songfestivalliedje?
1: Ik laat niet al je.
0: Ja, dat was hem. Oh. Ja, die heeft ze nader ook nog in andere talen ook gezongen. Zelfs in Nederlands.
1: Oh.
0: Maar die heb ik niet uitgekozen. Nee, ik heb hem in het Duits,
1: goed,
0: natuurlijk.
1: Dus gewoon twee kleine Italianen. Twee kleine Italianen.
0: Dat is zo.
1: Ja.

0: Nou, dan gaan we nu naar België.
1: Ja, want anders zijn we gelijk thuis. We maken nog even een omweggetje.
0: Ja.
1: Goed?
0: Ja, prima.
1: Nou, en iedereen kent... Als ik nou zeg Helmut Lotegiers...
0: Dat zegt me niets.
1: En als
0: maar ik... Helmut, dat zegt me wel een klein beetje. Want dan is het Lottie.
1: Ja. Ja. Ik denk dat het gewoon qua muziek... Ja, hoe moet je het zeggen? Artiest beter uitkwam dan Lottie. Die er daarvan gemaakt.
0: Weet je dat hij
1: maar krachtig.
0: Eigenlijk bekend, een beetje bekend geworden is door de Sound Mix Show in Nederland?
1: Ja, dat
0: daar heb je aan meegedaan.
1: Ja, ja, inderdaad.
0: En daar is hij eigenlijk een beetje mee gestart. Ja. Maar ja, als hij 5 jaar was, toen was hij op het podium gestaan met zijn vader.
1: Ja, bij de Gentse opera. Hè?
0: Ja, dus hij was al een beetje...
1: Zijn grootvader, die was er namelijk de directeur. Dus die weet het... En dan speelde hij het zoontje van de marquise.
0: Ja, ze
1: dus zo word je gewoon toneel gezet.
0: Toen je op toneel gezet. Dus de ervaring had hij al een beetje.
1: Ja.
0: Nou ja, bij veel meer prijs gewonnen natuurlijk.
1: Ja, ja, ja.
0: Het is gewoon een bekende goede zangeres. Zanger.
1: Maar goed.
0: Wat gaan we dan zingen?
1: Het meisje van de buren.
0: Dat hoef je niet te vertalen.
1: Nee.
0: Dat is gewoon...

0: Ja.
1: Het is al een droevig lied eigenlijk.
0: Eigenlijk wel, en het gebeurt dagelijks.
1: Het gebeurt nog steeds. Ja.
0: Heel erg.
1: Ja.
0: Maar goed, we gaan toch weer naar huis.
1: In naar Nederland, ja.
0: Ja. En we hebben uitgekozen vandaag Connie van der Bos.
1: Ja, we moeten kiezen uit heel veel zangers.
0: Ja, natuurlijk, maar ik...
1: We hebben er genoeg van deze
0: keer. En eigenlijk heet ze Connie Hollestelle.
1: Oh, dat
0: nou, dat is ook wel een heel moeilijke naam, omdat
1: dat is
0: al
1: niet.
0: Als artiestennaam te nemen, denk ik.
1: Hollestelle. Nee, is dat een beetje een Duitse naam, hè? Ja.
0: Ja, daar had je veel eigenlijk ook wel, hè?
1: Het is begonnen in het Avro Kinderkoor.
0: Ja.
1: Oh, dat weet
0: er zijn er nog veel. Ja, wat weet jij nog?
1: Nou, toen ik een jongetje was, op woensdagsmiddags, was het Avro Kinderkoor op de radio altijd.
0: Ja.
1: Ja, een half uurtje lang ben ik daar aan het zingen waren.
0: Ja.
1: Dat luisterde altijd naar, ja.
0: Ja, maar toen had je nog meer van die ruimte. De televisie was natuurlijk een beetje minder.
1: Ja, je werd pas televisie toen ik 12 was. Dus dan,
0: ja.
1: Dat is wat ouder. Ja, toen met eerder. Dus wat dat betreft. Nee, dat...
0: Ja.

0: het is een goede herinnering aan hoor, dat tafelliedje.
1: Nou, ja, dat is ook zo. Ja. En, maar dan luister je toch wel naar die programma's.
0: Ze maakte de opwachting in de eerste aflevering van de Rudy Karel Show.
1: Ja.
0: En die heb ik wel gezien.
1: Die, ja, want die is pas in 1965.
0: Ja, toen hadden we tv. Ja, op het eiland, Rudy Karel. Ja, ja, dat was een eiland waar die zogenaamd op zat. Ja, prachtig.
1: Nou, ze gaat ook naar het Eurovisie Songfestival, hè? En, in 1965. En daar wordt ze elfde met het liedje Het Is Genoeg.
0: Het Is Genoeg, ja. Ik ken het liedje nog wel.
1: Ja. Ja. Ach.
0: Ach, ze hebben ook nog oude hits geschoten. 66, Ik Ben Gelukkig Zonder Jou.
1: Ja, en
0: Roosje met Roosje. Sjaki van de Hoek, noem maar op. Ja,
1: gaan
0: ja.
1: We verder.
0: Nou, precies. Zetten we samen met Ted de Braak zelfs een theaterprogramma. Dat is een theatersoptrad.
1: Ja.
0: Ted de Braak, ja, prachtig.
1: En in de revue, hè, van André van Duin.
0: Oh, heb je ook opgetreden? Ja, ja, ja, ja. Het is ook wel een veelzijdig iemand geweest.
1: Ja, want ze had ook dragen Tour de Chant ook nog, hè.
0: Ze had een eigen radioprogramma in de Radio Utrecht. Ja, ja, ja, prima.
1: Ach, nou,
0: we gaan luisteren. Wat gaat u zingen voor ons?
1: Oh, wat een dag.
0: Oh, wat een dag.

0: greep uit de muziekkast.
1: En dat is zo. Hè? Dus ik heb weer een aantal cd's uit de kast getrokken.
2: Een hele stapel.
1: Ja, nou ja, we moeten dit half uurtje ook al volmaken.
2: Ik heb maar 5 minuten gepikt.
1: Oh ja, gezien
2: het. Ja, gezien het. Ja, maar dat geeft niet hoor.
1: Dat maakt met de greep uit de kast niet uit. En we beginnen met Roberta Fleck met Killing Me Softly with This Song.
2: Juist.
1: En daarna de Party Animals met Aquarius.
2: Oh, zit wel in het. Musicals.

Het heeft wel weg van een aquarium, maar toch vond de echte aquarium nog leuker. Hey, maar goed, we hebben de volgende. Gaan we ze neerzetten. Rob de Nijs met Bangerhart. En Alma Nito met Sigu tu Corazon.

0: Je hebt toch wel weer een mooie greep gedaan. Hoor.
1: Ja, nou, dat komt er zo uit dus. En weet je, dat deed de Nederlandse zangeres is. En die is eigenlijk begonnen bij die Wentink, die dinnershows die je had. In de, hoe heet de studio in de Twin? Nou, daar is ze begonnen.
0: Nou, prachtig.
1: Maar ja, verder hoor je er eigenlijk helemaal niet.
0: Nee.
1: Maar ja, goed. Ze zingt nog wel. We gaan verder met Beppi Kraft, met wie schön een Limburg is.
0: Oh, je schoort ons een Limburg is, ja.
1: Ja, dan moet je die zachte G, hè.
0: Die heb ik niet.
1: Nee, ik ook niet. En dan Marcel Manuhuta met Zagaroe.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 9 uur.
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. De Europese Commissie komt volgende week met een herziening van het toetredingsproces voor EU-kandidaatlanden die al ver zijn gevorderd. Die krijgen daarmee meer duidelijkheid over de stappen richting lidmaatschap. Voor landen als Albanië zijn nog hervormingen nodig, onder meer op het gebied van de rechtsstaat en het kiesstelsel. De Britse premier Andy Burnham zegt dat er sterke aanwijzingen zijn voor een Iraanse rol bij het incident op luchtmachtbasis Fairford afgelopen weekend. 5 Britten werden daar aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een terroristische daad. Ze zijn inmiddels op borgtocht vrijgelaten. Het onderzoek naar de zaak loopt nog. Israël scherpt de beveiliging van de commerciële luchtvaart aan na de aanval van een piloot op zijn collega tijdens een vlucht van Fly Dubai naar Tel Aviv. Het toestel maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. De aanvaller is aangehouden. De toedracht van het incident wordt nog onderzocht. Schrijfster en cabaretière Paulien Cornelissen is op 50-jarige leeftijd overleden aan kanker. Ze stierf in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam in het bijzijn van haar geliefden. Cornelissen werd bekend met haar bestseller Taal is zeg maar echt mijn ding en was de afgelopen jaren te zien als jurylid in De Slimste Mens. Dat programma zal vanavond niet worden uitgezonden. En dan het weer. Vanavond is het bewolkt en trekt vanuit het zuidwesten regen en onweer over het land. Vooral in het oosten kunnen stevige buien vallen. Ook vannacht blijft er kans op regen. De minima liggen tussen 17 en 19 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met geregeld buien en rond de 20 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is het tweede uur van de Flevo Ziekenomroep met de muzikaal bloemetje. En dan nu een half uurtje duetten.
1: En inderdaad, welkom bij ons tweede uur van het muzikale bloemetje. Mijn naam is Truus.
2: En mijn naam is Jan.
1: En we gaan eerst een half uurtje duetten doen, hè?
2: Dat gaan we helemaal doen.
1: We hebben er weer een
2: heleboel. Ja hoor, we hebben er genoeg voor een half
1: ja,
2: uur.
1: Ja, daar hebben we er zat van, hè?
2: We hebben er genoeg van. De eerste die we gaan doen is van John West en Walter Cruz. Zeker niet de laatste, dit is de eerste.
1: Ja, nou, dan mag ik de tweede zeggen.
2: Zeg jij de tweede.
1: Faith Hill en Tim McGrew met I Need You.

0: Nou mag jij de eerste twee. Oh, eerst de aankondiging.
1: Albano Irumina Power met Felicitan.
0: Ja, vond ik een moeilijke tekst. Ik heb The Lady is a Tramp. En dat doet Litouwers met Alan Clark samen.
1: Goed zo.

0: Ja, de lady is een tramp.
1: Ja, zo is het.
0: Hey, een zwerver, ja.
1: Dan. We gaan verder. Ik heb Belle Perez staan met Joe Buck.
0: Okay, dan
1: met
0: ik...
1: Rewrite the Stars.
0: Okay, dan ga ik met Henk Wijngaard en Ben Steeniker er al.
1: En wat gaan die doen dan?
0: Aan elke vrouw waar ik eens van hield.
1: Oeh, nou. Oeh, hoeveel zijn het er?
0: Weet ik niet.
1: Nou.

0: Mag ik het vertellen, wat ik uitgezocht heb?
1: Ja, maar.
0: Dolly Parton en Port de Wegener met Tomorrow is Forever.
1: En dan hebben we nog tijd voor een flink stuk liefde van Gerard Joling en Willy Alberti.
0: Nou, kijk eens aan.
1: Niet helemaal, maar we gaan
0: bijna.

0: De artiest van de avond.
1: En dat is Harry Belafonte. Hij is geboren op 1 maart 1927 in Harlem in de staat New York City. Als kleine jongen verhuisde hij met de familie naar Jamaica en daar was het calypso wat de klok sloeg. Calypso-songs, geïmproviseerde volksliedjes, vervulden daar een belangrijke rol in de samenleving, zoals de reggae tegenwoordig. 5 jaar later keert hij terug naar New York om aan de George Washington High School te gaan studeren. In 1944 wordt hij opgeroepen om zijn 2-jarige dienstplicht bij de marine te vervullen. We gaan luisteren naar Kingston Martin, Island in the Sun en Jamaica Farewell.
0: De artiest van de avond.

0: De artiest van de avond.
1: Na Harry Belafonte's diensttijd heeft hij verschillende baantjes. Doordat hij op een dag 2 kaartjes krijgt voor een Amerikaans negentheater, raakt hij geïnteresseerd in drama. Al gauw wordt hij het gezicht van dit theater. Harry gaat studeren aan de drama workshop en daar ontwikkelt hij zijn talent om te acteren samen met onder andere Marlon Brando en Tony Curtis. Deze gedegen toneelopleiding heeft voor vele successen gezorgd op het terrein van de film. Tijdens een van deze optredens in het negentheater moest hij in een optreden een lied zingen. Monteke, die hem daar hoort zingen, vraagt hem om in zijn nachtclub Rodeo Roos te komen optreden. Dit is zo'n succes dat Kay hem een tweewekelijks contract aanbiedt. Calypso en andere volkszongs vormden het repertoire waarmee Harry Belafonte een wereldster wordt. De langspeelplaten van Harry Belafonte zijn de best verkochte van de wereld. Van sommige werden er zelfs meer dan 6 miljoen stuks verkocht. Samen met Elvis Presley, Bing Crosby en de Beatles is hij een van de recordhouders met een verkoop van meer dan 100 miljoen platen.

0: We gaan luisteren naar Coconut Woman en This Land Is Your Land.
1: De artiest van de avond.

0: De artiest van de avond.
1: En dat is nog steeds Harry Belafonte. Zijn strijd tegen het racisme en rassendiscriminatie noemde Harry zijn eigenlijke levenswerk. In het begin van de jaren 50 was hij al vroeg lid van de burgerrechtenbeweging. Harry was een vertrouweling van Martin Luther King. Toen hij in 1968 in een televisieshow van Petula Clark optrad, lachte Petula Clark tijdens het zingen even en raakte Harry Belafonte's arm aan. Ondanks protesten van sponsor Plymouth Motors werd de show toch uitgezonden. Het was de eerste keer dat op de Amerikaanse televisie was te zien hoe mensen van verschillende rassen elkaar op vriendschappelijke wijze aanraakten. Harry Belafonte was in 1985 een van de organisatoren achter het lied We Are The World van USA voor Afrika. Een poging van talloze artiesten om geld in te zamelen voor Afrika. Het werd uitgevoerd in het Live Aid concert van het jaar. In 1987 werd hij benoemd tot Goodwill ambassadeur bij UNICEF. In november 2014 heeft Harry Belafonte een ere-Oscar in ontvangst genomen voor zijn jarenlange inzet voor de burgerrechten in de Verenigde Staten en voor zijn liefdadigheidswerk. Harry Belafonte overleed op 25 april 1923 of 2023 op 96-jarige leeftijd. Dus op 25 april 2023 op 96-jarige leeftijd. We gaan luisteren naar Jump Down, Spin Around en Come Back Liza.
0: De artiest van de avond. Gotta jump down, spin around and pick a

0: Nou, dat was het hoor. Tot de volgende keer.
1: En dat is morgenochtend van 8 tot 10 kunt u naar onze herhaling luisteren. En ja, daarna de herhaling van We wachten op de dokter.
2: Ja, en dat is middags.
1: En smiddags de herhaling van Fred's Music Mix van 2 tot 4. En s'avonds weer een live uitzending.
2: En dat is van dinsdagavond, dinsdagmiddag geweest. Ja,
1: ja die Fred's Music Mix was van dinsdagmiddag. En s'avonds de muzikale vaart van Peter Bakker en Jan Verneunen.
2: Nou, wat een drukke dag morgen.
1: Ja, ja, ja, ja, en verder kunt u 24 uur per dag naar de Flevo, zieken om erop luisteren.
2: Luisteren naar ons. Ja, precies.
1: We hebben in elk geval het programmaatje weer met heel veel plezier gemaakt. Ja. En we gaan weer op naar de volgende week, hè?
2: Uiteraard. Ja, gaan zo we gaat dat. Ja. Mijn naam is Jan.
1: Mijn naam is Truus.
2: En wij wensen u voor straks
1: wel te rusten.
2: En voor morgen
1: weer een beetje gezonder op.
2: Maar we krijgen er nog eentje.
1: Ja, ik heb er nog eentje uitgekozen. Ja. Walking on the Moon van Harry Belafonte.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 10 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. In natuurgebied De Bosjes van Pex in Den Haag werden maandagavond een 13-jarige en een 17-jarige jongen mishandeld door groepen jongeren op fatbikes. De 17-jarige werd door een groep van ongeveer 15 jongeren achtervolgd, bestolen en met een kettingslot op zijn hoofd geslagen. Hij moest naar het ziekenhuis. De politie hield niemand aan na een uitgebreide zoektocht. De interne toezichthouder van de Federal Reserve heeft geen strafbare feiten of bestuurlijk wangedrag vastgesteld rondom de verbouwing van het FED-hoofdkantoor die 2,4 miljard dollar kostte. Eerder startte de regering van Donald Trump een strafrechtelijk onderzoek wegens kostenoverschrijdingen, maar justitie sloot dit onderzoek in april. Aandeelhouders van bioplasticmaker Avantium hebben het bedrijf woensdag toestemming gegeven tientallen miljoenen euro's extra op te halen via aandelenuitgifte. De fabriek in Delfzijl, die plantaardig alternatief voor PET produceert, liep vertraging op door kwaliteitsproblemen met leidingen. Avantium wil minstens 55 miljoen euro ophalen. En in juni stapten alle vijf de wethouders van Tiel op na een publicatie in NRC over oud-burgemeester Frank van der Neijden, die in maart 2025 vertrok. Sindsdien bestuurt waarnemend burgemeester José van Egmond de gemeente alleen. Na overleg met commissaris Wig Boldus stemt de gemeenteraad over twee tijdelijke wethouders, zodat coalitievorming mogelijk wordt. Het weer nog. Vanavond trekken nog enkele buien over het land en daarbij is kans op onweer. Tijdens zonsondergang is het 17 tot 20 graden en daarna koelt het snel af naar 16 graden rond middernacht. En tot zover het nieuws.
2: De Flevo Ziekenomroep.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 11 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Laurent Nunez, constateert een toename van geweld bij scholierenprotesten in Frankrijk. Woensdag waren 356 onderwijsinstellingen betrokken. 18 meer dan dinsdag en werden 625 mensen aangehouden. Sinds vrijdag raakten een honderdtal politieagenten gewond door het toegenomen geweld. Passagiers van Fly Dubai vlucht FX1073 beleefden doodsangsten toen het toestel in 30 seconden meer dan 4 kilometer daalde. Volgens ooggetuigen stak de co-piloot zijn collega neer, maar passagiers wisten de kaping te stoppen. Een passagier filmde na het drama zijn smeekbeden om hulp met de gewonde piloot op de grond. In natuurgebied De Bosjes van Pex in Den Haag werden maandagavond een 13-jarige en een 17-jarige jongen mishandeld door groepen jongeren op fatbikes. De 17-jarige werd door een groep van ongeveer 15 jongeren achtervolgd, bestolen en met een kettingslot op zijn hoofd geslagen. Hij moest naar het ziekenhuis. De politie hield niemand aan na een uitgebreide zoektocht. De interne toezichthouder van de Federal Reserve heeft geen strafbare feiten of bestuurlijk wangedrag vastgesteld rondom de verbouwing van het Fed-hoofdkantoor die 2,4 miljard dollar kostte. Eerder startte de regering van Donald Trump een strafrechtelijk onderzoek wegens kostenoverschrijdingen, maar justitie sloot dit onderzoek in april.
2: Het weer nog. Vanavond trekken nog enkele buien over het land en daarbij is kans op onweer. Tijdens zonsondergang is het 17 tot 20 graden en daarna koelt het snel af naar 16 graden rond middernacht. En tot zover het nieuws.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 12 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Een cameraploeg van Pound werd woensdag zonder waarschuwing aangevallen tijdens het filmen van een reportage in het Amsterdamse Oosterpark. De ploeg maakte een item over overlast van daklozen en drugsgebruikers. De beveiliger werd bedreigd met een mes. Burgemeester Femke Halsema sprak via haar woordvoerder afschuw uit over het incident. Volkswagen wil de meeste collectieve arbeidsovereenkomsten eind dit jaar opzeggen om kosten te besparen. Het bedrijf verwijst naar handelsoorlogen, geopolitieke spanningen en Chinese concurrentie. Vakbond IG Metall, vertegenwoordigd door onderhandelaar Thorsten Gröger, reageert woedend op het opzeggen van 10 overeenkomsten en dreigt vanaf januari met stakingen. De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Laurent Nunez, constateert een toename van geweld bij scholierenprotesten in Frankrijk. Woensdag waren 356 onderwijsinstellingen betrokken, 18 meer dan dinsdag, en werden 625 mensen aangehouden. Sinds vrijdag raakten een 100-tal politieagenten gewond door toegenomen geweld. Passagiers van Fly Dubai vlucht FX1073 beleefden doodsangsten toen het toestel in 30 seconden meer dan 4 kilometer daalde. Volgens ooggetuigen stak de co-piloot zijn collega neer, maar passagiers wisten de kaping te stoppen. Een passagier filmde na het drama zijn smeekbeden om hulp met de gewonde piloot op de grond. Het weer nog. Vanavond trekken nog enkele buien over het land en daarbij is kans op onweer. Tijdens zonsondergang is het 17 tot 20 graden en daarna koelt het snel af naar 16 graden rond middernacht. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 1 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Cybercriminelen van de LPG Group, die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink, hebben nog niets verdiend aan hun hack. Ze stuurden afpersingsmails naar klanten en medewerkers met een eis van 0,005 Ethereum per persoon, omgerekend circa 10 euro. Niemand heeft betaald. De hackers claimen gegevens van 1 miljoen klanten en meer dan 10.000 medewerkers te hebben gestolen. De Koninklijke Marechaussee stopt vandaag met de binnengrenscontroles die PVV-minister Faber op 9 december 2024 instelde. In 15 maanden werden meer dan 160.000 mensen gecontroleerd en 600 geweigerd. Het reguliere mobiel toezichtveiligheid keert terug, maar met ruimere bevoegdheden. Controles op dezelfde weg mogen voortaan 120 uur per maand plaatsvinden in plaats van 90 uur. Een cameraploeg van Pound werd woensdag zonder waarschuwing aangevallen tijdens het filmen van een reportage in het Amsterdamse Oosterpark. De ploeg maakte een item over overlast van daklozen en drugsgebruikers. De beveiliger werd bedreigd met een mes. Burgemeester Femke Halsema sprak via haar woordvoerder afschuw uit over het incident. Volkswagen wil de meeste collectieve arbeidsovereenkomsten eind dit jaar opzeggen om kosten te besparen. Het bedrijf verwijst naar handelsoorlogen, geopolitieke spanningen en Chinese concurrentie. Vakbond IG Metall, vertegenwoordigd door onderhandelaar Thorsten Gröger, reageert woedend op het opzeggen van 10 overeenkomsten en dreigt vanaf januari met stakingen. Het weer dan. Vannacht blijft het in het land wisselend buiig met lokaal kans op onweer. Tijdens de tweede nachthelft beperken de meeste buien zich tot het noordoosten en wordt het in het zuidwesten droog. Het is opnieuw een ronduit zachte nacht, met minima tussen 17 en 19 graden.
2: En tot zover het nieuws.
3: Kanaal 40, de Flevo Ziekenomroep.
4: Liepen mee naar de regenboog!

dus een koortje nodig. En op dat moment komen er 6 mooie zangers en zangeressen op. En ik ga me dan begeleiden. Misschien denkt u in de zaal van, nou leuk, ik doe mee. Het was de eerste keer dat ik het hoor. Dat mag. De beste 6 mogen volgend jaar mee naar Ierland. Ik zing het 1 keer voor en daarna moeten jullie

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 2:00.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Cybercriminelen van de LPG Group, die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink, hebben nog niets verdiend aan hun hack. Ze stuurden afpersingsmails naar klanten en medewerkers met een eis van 0,005 Ethereum per persoon, omgerekend circa 10 euro. Niemand heeft betaald. De hackers claimen gegevens van 1 miljoen klanten en meer dan 10.000 medewerkers te hebben gestolen. De Koninklijke Marechaussee stopt vandaag met de binnengrenscontroles die PVV-minister Faber op 9 december 2024 instelde. In 15 maanden werden meer dan 160.000 mensen gecontroleerd en 600 geweigerd. Het reguliere mobiel toezichtveiligheid keert terug, maar met ruimere bevoegdheden. Controles op dezelfde weg mogen voortaan 120 uur per maand plaatsvinden in plaats van 90 uur. Een cameraploeg van Pound werd woensdag zonder waarschuwing aangevallen tijdens het filmen van een reportage in het Amsterdamse Oosterpark. De ploeg maakte een item over overlast van dakloos en drugsgebruikers. De beveiliger werd bedreigd met een mes. Burgemeester Femke Halsema sprak via haar woordvoerder afschuw uit over het incident. Volkswagen wil de meeste collectieve arbeidsovereenkomsten eind dit jaar opzeggen om kosten te besparen. Het bedrijf verwijst naar handelsoorlogen, geopolitieke spanningen en Chinese concurrentie. Vakbond IG Metall, vertegenwoordigd door onderhandelaar Thorsten Gröger, reageert woedend op het opzeggen van 10 overeenkomsten en dreigt vanaf januari met stakingen. Het weer dan. Vannacht blijft het in het land wisselend buiig met lokaal kans op onweer. Tijdens de tweede nachthelft beperken de meeste buien zich tot het noordoosten en wordt het in het zuidwesten droog. Het is opnieuw een ronduit zachte nacht met minima tussen 17 en 19 graden.
2: En tot zover het nieuws.
3: Kanaal 40, de Flevo Ziekenomroep.